0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is Stop!
5: Het is 6 uur.
6: En de ochtend beginnen met opnieuw een schietpartij. Niels is op de hoogte en legt het uit.
7: Een goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Brussel. De zesde al in amper 3 dagen tijd en de derde in de wijk Sint-Gilles. Daar werd met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt, bevestigt de burgemeester. Er raakte niemand gewond. Die schietpartijen kaderen mogelijk in het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel klinkt al maar luider. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
8: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat het identificatieproces dus ook een effectief resultaat oplevert.
7: Timeo verdween met zijn vader. Die is nog altijd spoorloos. En sport op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven steken op 0-0. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede in hun groep, waardoor ze overmorgen in en tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 23 graden.
5: En de dag is nog niet begonnen. We moeten al een file aanmelden. Aanmelden? Verkondigen?
6: Ik zal doen wat jij wil. En dat is gewoon vertellen waar je staat aan te schuiven. Een 20-tal minuten op de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek, Oppum en Zaventem.
5: Dankjewel.
4: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: Die ga ik wel onthouden, hoor.
6: Wat?
5: Ik ga doen wat jij wil.
6: Ja, maar nee, binnen het kader van dit programma, voor alle duidelijkheid.
5: Open toch mogelijkheden.
6: Ja, maar dat weet ik.
5: Goedemorgen.
4: Dit is Top.

0: Voilà, plaatje dat helemaal op zijn plaats zit ook. Hè. Let's get down to business. Yes, we gaan eraan beginnen aan die dinsdag 25 augustus.
1: En die 25 augustus, ik weet niet hoe het bij jullie al geweest is vandaag in deze ochtend, maar ik heb al iets meegemaakt.
0: Oei, toch wel. Directe wilde vrouwen?
1: Ik zou het een spectaculair verhaal willen noemen. Ik was getuige van een bijna aanrijding. Oei. Dus dat even uitleggen. Je had een vuilniswagen en die had ook een fiets en die hadden elkaar.

0: genomen, op de socials gezet en doorgereden. Nee.
1: Nee, ik ben uitgestapt om mij te vergewissen of de man oké was. En de man was oké. Het was in het Engels te doen. Ik zei alles oké. En hij zei yes.
0: All oké.
1: En I said to him, everything oké with you? Can I help? No.
0: Leave me alone, motherfucker.
1: Nee, hij zei tegen mij, thank you for asking. Hij was weg. Allee, goed, ik heb hem even geschopen om op zijn fiets. En dan, ik dacht van, ik heb mijn daad gedaan.
0: Die was dus door en door nat ook.
1: Ja, daar heb ik niet naar gekeken. Het was donker. Ja.
0: Ja. Maar ja, als je de gracht in... Was de gracht gevuld met water?
1: Nee. Maar het was wel spectaculair om te zien. Ik dacht, ik kan toch niet gewoon doorrijden?
0: Nee.
1: Ik zeg, dit is het moment dat ik mijn...
0: Zijn goede daad al gedaan.
1: Ja, maar het is dat.
0: Applausje voor mijn collega. Want daar was hij wel naar aan het solliciteren.
1: Ik dacht, is de pers aanwezig? Maar we waren helemaal alleen.
0: Ja, nu doek is een goede daad.
1: Ja.
0: Voilà, je hebt je goede daad al gedaan, dus je kunt de rest van het programma onnuttige dingen doen. Maar ja, goed, waar is het verschil mee anders?
1: Ah, nog een belediging tijdens de laatste dag.
0: Ja, komt er nog. Dit is Gordon.

0: Oro en Loco Loco. Beetje zottekes, met andere woorden. Ja, dank u voor het applaus. Oh,
1: dank je.
0: Ik heb ook
1: weer
0: mijn goede daad al gedaan. Om begrijpelijke redenen zit ik hier vanochtend zonder kop koffie. Ja, aan de mengtafel.
1: Dat zou wel heel dom zijn om de dag na... Oh, kom, ik ga dat nog eens proberen.
0: Maar ik dacht, pas op, er komt een cijfer om even van achterover te vallen, maar dat klopt wel. Ik dacht, 44 jaar radio. Ja, okay. En ik heb dat nog nooit voor gehad. En dus in die laatste week zo van... ja, toch voor we op een andere snelheid deze job blijven uitoefenen. Want we blijven wel, hè, voor alle duidelijkheid. Maar dus niet zo intensief zoals voorheen. En dan heb je dat voor. Dus anderzijds, ik had hier even goed met een kop koffie kunnen zitten. Want wat is de kans dat dat dan twee keer gebeurt in die laatste week, toch? Het is 44 jaar lang niet gebeurd.
1: Ja, oké, maar dat is ook maar om dat een uitleg aan te geven. De feiten zijn de feiten.
0: Ja,
1: ik heb het u ook wel heel vaak gezegd. En dan zeg je altijd van, waar moeide jij u eigenlijk mee?
0: Gerust.
1: Ja, voilà.
0: Ja, ja. Dat ga ik blijven zeggen, hoor.
1: Omdat ik wel het idee had dat je die koffietas ook... Alleen, die stond, mensen kunnen het zien op sociale media. Die koffietas, die stond bijna op uw schoot.
0: Ja,
1: dat is het natuurlijk een beetje... Allee, ik zet die altijd zo op toekske.
0: Aan het begin van de uitzending moet dat... Ik weet niet waarom. En dan naarmate de uitzending vordert, check de beelden, gaat die inderdaad wel iets verder staan, die tas. Maar zo die eerste koffie, ik weet niet hoe het is. Het is, ja, het is een soort wakker wordt middel. En ik heb dat heel hard nodig in het begin van de uitzending. Dus dat staat dat dicht bij mij. Ik denk dat je het zo moet zien.
1: Ik probeer me dan voor te stellen dat mensen die een andere job hebben, dat ook doen. En ik bedoel, dat lijkt me toch niet zo gemakkelijk om overal een kopje koffie bij te hebben. Sommige jobs is dat toch... Ik ben even aan het denken.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja?
0: Ja.

0: komt daar niet overal mee weg. En hier duidelijk ook niet. Maar goed. Enfin, hebben we de studio wel in...
1: Zeg maar, hoe gaat dat nu? Is dat, is dat uw familiaal die je gaat nodig
0: geen
1: hebben?
0: Idee. Ik heb, ben nog niet gecontacteerd geweest door de juridische dienst van de zenders.
1: Ja, maar dat zal een staartje krijgen. Dat snap je zelf. Ja, en je kunt ook
0: ze gaan mij buiten smijten, jong.
1: Nee, wacht. Ja. Nee.
0: Ah nee, wacht.
1: En je kunt ook niet zeggen...
0: Die optie van komt al te vervallen.
1: En er zijn beelden van, dus ja. Ja.
0: Goed, BVV, dat zal u niet verbazen. Het kan, het mag. Wat wil jij horen om de dag te beginnen? Stuur het even door via de app.

0: LSO and One Republican in Your Eyes.
1: Het BVV'tje. Yes. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Het is er eentje van Sylvia. Ik weet niet of zij een vaste klant is hier. De naam komt mij redelijk bekend voor. Maar goed, ben niet helemaal zeker, want ja, er is meer dan één Sylvia natuurlijk. Goed, Sylvia heeft ons gecontacteerd en ze heeft gekozen voor een nummer dat mij een beetje doet terugdenken aan, ja, niet echt de beginjaren van deze zender. Wel een nummer op een moment dat deze zender, ja, in een stroomversnelling terechtkwam qua bekendheid en zo. Allee, het grote publiek maakte kennis met Top toen. Ja, toen dat op televisie zat en zo, hè. Dus, want de geschiedenis heeft daar rechten, Koen. Er zijn een paar radiostations die staan te toeteren dat zij de uitvinder zijn van wat we nu nog altijd zien. Het is het grappige eigenlijk. Top is ooit begonnen met radio op televisie. En tegenwoordig, ja, als je 's ochtends nu zapt, je ziet het ene radiostation na het overal, iedereen zit op televisie, behalve wij, degene die ermee begonnen
2: zijn. We zitten toch op VTM Go?
0: Ja, maar nee, niet op een reguliere zender. Ja, dat is wel waar. Er zijn beelden van, inderdaad.
2: Ja, kijk maar eens binnen. Je moet niet verlegen zijn.
0: Ja, VTM Go kan het inderdaad wel, maar dus niet dat we op een of andere zender live...
2: Wat eigenlijk ook een schande is, want er zijn 27 VTM'en, dus het is niet dat er geen plaats is.
0: Nee, en dan nog een VTM ik erover voor het signaal.
2: Dat is zo.
0: Maar goed, toen was het dus op het toenmalige Kanaal 2. En dit was daar heel veel te horen.
2: Kanaal 2 is eigenlijk nu VTM 2.
0: 2, ja. Oh. Is ook K2 geweest. En,
2: To be.
0: En to be, just. En zo verder enzovoort. Maar goed, het doet mij aan die periode denken. Niels van Gogh, veel te horen.
2: Zeg, moest jij dan naar de schmink of zo? Voor je dat je op antenne ging? Want ja,
0: Nee, ik heb dat ook, dat was ook een van mijn eerste vragen. Godzijdank was dat toen. Nee, het resultaat was er ook daar natuurlijk. Ja, voilà.

0: Met een Buzzy-pasabonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Pas maar op wat je wenst, want je zou het wel eens kunnen krijgen. Dat is de boodschap bij deze Lucas en Steve en Luida. Ja, ja, tijdmachine in de aanslag. Hier gaan we dan. Want de kranten zijn weer helemaal volgeschreven, maar wat staat er vooraan?
1: Het laatste nieuws deze ochtend. Tweede verblijftax in steden nog hoger dan aan zee.
0: Voor zover dat kon. Het nieuwsblad Belgische eierproducent verantwoordelijk voor salmonella-uitbraak.
1: Gazet van Antwerpen heeft ook cijfers daarover. Al honderden zieken door salmonella bij Geelse eierproducent.
0: Het belang van Limburg staatsbon op 10 jaar met uitzonderlijk hoog rendement. Ah, daar is er weer eentje, hè.
1: En dan is lezen wat er in de tijd staat. Ondernemers Roland Duchatelet en Luc Tak lonken naar Belfius.
0: En dat het nieuwe schooljaar eraan komt, dat was duidelijk. Gisteren heel veel schoolonderwerpen op de voorpagina's van de kranten. Vandaag houdt de Standaard zich daarmee bezig. En dan heb ik zo het gevoel, ja, het mag ook niet te plezant worden, precies, dat begin van het schooljaar. Want daar lezen we tenminste, scholen perken zelf gunsten voor vastbenoemde leerkrachten in. Voor de motivatie en zo.
1: Kwestie dat ze er goed
0: blijgezind aan beginnen.

0: Ik denk dat we maar echt een paar maanden geleden de primeur hebben gegeven in dit programma qua de nieuwe van de Bauza. Dat was toch nog voor de zomer, hè, dat we er mee afkwamen. Van nieuwe single hebben we al gevonden. Voilà, en nu is het helemaal officieel deze Lose Myself. We staan aan het begin van het programma. En dan moeten we er een beetje de sfeer proberen in te brengen. Hè, aan het begin van de nieuwe dag. En dan moet ik altijd denken aan die DJ'tjes die niet verder komen dan steek je handjes omhoog, meestal in het Engels, zoals Fred LeGrand hier doet.
1: Of meestal zeggen die ook, 1, 2, 3, let's go. En dan put your hands up, put your hands up.
0: En dan staat het publiek te kijken van, tja, dat hebben we precies al eens gehoord. Dat iedereen tegenwoordig DJ is.
1: Ja, oké, maar we hebben het allemaal al eens gedaan. Zelf als je geen DJ bent, zou je dat er...
0: Put your hands up! In de bakkerij.

0: Nee, niet de prijs van de originaliteit, maar wel een fijn plaatje. Fat LeGras en Put Your Hands Up for Detroit.
1: Put your hands up for Detroit.
0: Ja, dat zei ik net. Het is ruim 6:30 ondertussen. En toch wel opmerkelijk, we moesten daarnet de uitzending al beginnen met een redelijk lange file. Op de binnenring van Brussel was dat zeker, maar die is volledig verdwenen.
2: Had te maken met een defect voertuig, maar goed, ze hebben dat ondertussen mooi opgekuist. En ja, ze kunnen vlot rijden. Ik zie eigenlijk geen vertragingen, langer dan 5 minuten.
0: Perfect. Ook op de E313 richting Antwerpen gaan ze er stilletjes aan beginnen. Een kleine 10 minuutjes vanaf Rans tot Wommelgem. Ja, het is de voorbode van meer, maar voorlopig valt het dus mee.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
15: Ah, wel, ik zat eens op zoek.
14: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
16: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
14: Ah, oh, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
17: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Lost Frequencies, Sen. Ik wil een living of zoiets, ja. Ik heb hier nu al een garage en een keuken en een badkamer. Nu nog een living en we zijn compleet. Ik denk dat ik het helemaal begrepen heb. Goed, jongens en meisjes, dames en heren. Zoals je weet is dit een heel leerrijk programma op niveau. En daarom schakelen we even over naar onze financiële expert. De zelfverklaarde zakenman. Dat is mijn collega.
1: Dat ben ik nog steeds. Hallo.
0: Ja, dat die is financiële expert. Paul Doren daar van de VTM maar oplet. Want hier is die dan. Goed, moeten wij de staatsbon op 10 jaar kopen of niet? Ja, het staat vooraan bij het Belang van Limburg. Ja, ik herinner mij, er is zo'n staatsbon geweest waar werkelijk half België opgesprongen is, gelijk zot. En dan denk je, oei, dat was precies een interessante investering. Want je merkt dat ook pas nadien bedoel, als, hoe meer erover te doen is, hoe meer dat je dan denkt, oei, ik heb precies iets gemist. Dus misschien kunnen we beter op tijd zijn, daarom vraag ik dat jou, financieel expert.
1: Kijk, ik kan nooit mensen verbieden om het niet te doen, nee. Maar het lijkt mij een nuttige investering. Ja. Je weet sowieso dat je je centen zal krijgen, ja. Tenzij België failliet gaat. Maar goed, laten we daar niet van uitgaan.
0: Nee, wel. Er zijn wel wat indicatoren natuurlijk in dat verband.
1: Ja, maar een land gaat niet zo snel failliet. Je mag heel veel verliezen.
0: Vraag maar aan Griekenland.
1: Ja, voilà. Ja, oké. Ja,
0: ja. Ja,
1: één land, ja. Dus ja, ik zou...
0: 3,7%. Dat is meer dan de... Dan de beste spaarrekeningen eigenlijk, hè?
1: Ah, die van op 10 jaar. Ja, de staatsbon van 10 jaar. Je moet wel 10 jaar geduld hebben. Ja. Ik weet niet of mensen zoveel geld opzij kunnen
0: die
1: houden.
0: Die van 1 jaar, maar dat is dan wel vergelijkbaar met spaarrekeningen. Allee, de betere exemplaren dan toch. 2,75.
1: Is wel niet het netto-rendement wat je nu zegt.
0: Dus het bruto.
1: Ja, het netto-rendement is 1,93. Ja, kijk, voilà, kleine...
0: Ja, maar dat is toch misschien al... een goede.
1: Nee. En die van 10 jaar, dat is eigenlijk niet 3,7, maar 2,59.
0: Ah, het gaat 2 keer over bruto. Ja,
1: zo kan je natuurlijk de
0: ik
1: mensen...
0: Ik denk niet dat iedereen er allemaal gaat opvliegen. Heb ik zo
1: dat weet ik dus niet. Ja, ik weet het niet.
0: Ja. Ja, kijk, maar blijf ons volgen voor meer financiële tips.
1: Ja, maar wacht. En dan ook het nieuws wat we ook niet uit de weg mogen gaan. Blijkbaar staat Belfius te koop.
0: Ja.
1: Want Du Châtelet, allee, dat is toch een naam die wel bekend is, de Roland.
0: Ja.
1: Ja, die lonken naar Belfius samen met Luc Tak. En dus gaan we er dan vanuit als we de kop lezen van de tijd dat Belfius te koop staat.
0: Belfius, zouden ze het zelf weten?
1: Belfius is toch 100% van de Belgische overheid.
0: Ah, ja.
1: Dus
0: Het is misschien een keer niet slecht dat dan terug in privéhanden komt. Maar ja, al die andere banken zijn privé, dus waarom moet er dan 1 bank niet privé? Dat is een beetje raar natuurlijk. Ja. Goed, het koor mag niet ophouden, want hij was al raar aan het kijken.
1: Dan leidt mij af dat muziekje.
0: Ja, okay,
1: die zit er op de achtergrond. en ik ben bezig met het financieel nieuws.
0: Ja.
1: Allee, je snapt goed. Zelf.
0: Nee. Mag ik namens de volledige bevolking 1 vraag stellen?
1: Ah ja, oké.
0: Ben je klaar met het financiële nieuws?
1: Oh ja.
0: Goed. Dat is al duidelijk.
1: Voor vandaag toch.
0: Voilà.
1: Morgen deel 2.
0: Ja, bye.
1: De mensen willen het.
0: En de bel van de beurs heeft nog niet geklonken. Het is nog maar 7:10.

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt... zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Bommetje of rustige duik.
10: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
9: Meer info. dm-zwembaden.be.
11: Top! We make you move! Jeroen en Koen.

0: Ja, ik weet niet wat er aan de hand is met Kygo, maar die is blijkbaar ontsnapt uit zijn inrichting en zegt take me back. Want zelf zal het niet lukken. Het is 7:10. Even breaking news. Enfin, het komt hier binnen, tenminste via een luisteraar. Dus onder voorbehoud, we moeten nog checken. Maar die meldt een kopstaartaanrijding op de E314. Ter hoogte van Leuven, file vanaf Holsbeek. Ik geef het even mee.
1: 20 minuten op dit ogenblik.
0: Het is officieel.
1: Het is officieel.
0: Ah, okay.
1: 20 minuten aanschuiven en dus effectief een ongeval. Wees voorzichtig.
0: Ja, 7 minuten geleden schreef hij nog geen hulpdiensten aanwezig. Want net gebeurt. Dus ja, echt. Vers van de pers. Het is 25 augustus. Vandaag is dat een speciale dag. We checken dat elke dag even. Het is vandaag de dag, je weet, als het mee te bij is, we zijn er ook bij, van een dessert. Heel bekend, de bananasplit. Ik weet niet wat precies de ingrediënten zijn. Er is een banaan mee gemoeid, een ijscream, dat weet ik wel. Maar wat zijn de regels van de kunst voor een goede bananasplit?
1: Ik ken enkel het programma Bananasplit.
0: Ja, ja. Je vraagt je wel af hoe dat programma aan zijn naam gekomen is. Bananasplit was een heel populair verborgen, ik denk, de moeder van de verborgen camera-programma.
1: Allee, in Nederland niet. Het zal in Nederland
0: begonnen. Ja, het was in de jaren 80 ergens begonnen. Maar waarschijnlijk een Amerikaanse concept. Maar waarom heet dat bananasplit, vraag je toch af? Dat heeft dan met een dessert en een banaan te maken. Geen idee.
1: Je maakt het alvast met een banaan, een beetje vanille-ijs, ja. Een toefje slagroom en dan een lopend chocoladesausje.
0: Okay.
1: En dat is dan de bananasplit. Dat is eigenlijk gewoon een dame blanche met nog een banaan bij.
0: Ja, eigenlijk
1: met een beetje goede wil.
0: Het is wel een dessert dat ik nog nooit besteld heb, eerlijk gezegd.
1: Ja, in mijn hoofd lijkt het ook. Ja, goed. Ja, banaan en ijs. Ja,
0: maar goed. Goeie combo.
1: Maar,
0: Je hebt ook banaan en ijs al, hè, tegenwoordig.
1: Ook juist.
0: Ja. Maar dat is niet hetzelfde, hè, zeggen de specialisten.
1: Enfin. Ja, de smaken apart en dan samen in jouw mond vormen één mooi geheel. Ja, maar kijk.
0: Ja, zeker. Bananasplit, ja, nee, kijk, geef maar in mee. Mocht je vandaag in dubio zitten over hoe de menu samen te stellen, dat kan een dingetje zijn. Ja, ik weet niet, mis ik iets?
1: Je moet het aan mij niet vragen.
0: Alles is geprobeerd hebben in het leven, toch? Dus bij deze, mocht ik de kans krijgen, dan bestellen we een bananasplit.
1: Mocht je de kans, wel, je gaat gewoon vandaag naar de brasserie en je zegt, kom, geef mij een bananasplit. Voilà. En laat het vooruit gaan, want ik heb niet veel tijd.
0: Ja. Oeh, en geen voor- en hoofdgerecht.
1: Nee.
0: Laat maar komen.
1: Helpla.

0: Wat zingt hij eigenlijk?
1: Put our hands up, ja, like ja. The ceiling can
0: the ceiling,
1: hold
0: the
1: us.
0: Ceiling.
1: Ah ja, maar ik heb dat ook pas door gehad op het moment dat ik dit op een feestje draaide eigenlijk. Toen ik nog DJ was.
2: Amai.
1: Ja, ja, dat waren tijden. En dus ik zag heel wat mensen die beweging maken. Dat ze dus aan het duwen waren tegen het plafond. En toen snapte ik ook de tekst. Like the ceiling.
0: Ah, de ceiling, de plafond.
1: Ja.
0: Ik kan ik helemaal niet aan de plafond.
1: Nee.
0: Maar dat ligt aan mij.
1: Jij niet.
0: Kom, geef mij eens een zetje.
1: Maar die mensen ook niet, maar ze doen alsof ze tegen...
0: Ja, okay, ja.
1: Allemaal niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is de bananasplit. We hebben iets gemist. Rob geeft ons een tip, culinaire tip van Rob. Dat we zeker eens naar Beringen moeten gaan. Daar heeft hij naar eigen zeggen de lekkerste bananasplit. Eigenlijk bij uitbrengen het lekkerste dessert ooit gegeten. Niet normaal, zegt hij. Een crumble van speculoos, kleine stukjes banaan, goed vanille-ijs en inderdaad chocoladesaus. Maar daar ben ik dan weer niet voor, maar zwart ligt aan mij. Lekkerste ijsje dat ik tot nu toe gegeten heb. En ik heb er al veel gegeten. Geert heeft er vorige maand nog eentje geproefd in Spanje, laat hij weten. En dan een hele rare reactie. Met alle respect voor de supermarkt in kwestie, maar de bananasplit van de Colruyt is lekker, zegt Davy. Maar dat is dan zo al op voorhand klaargemaakt en zo. Is het geheim van een goed receptje niet dat vers, vers wordt klaargemaakt? Maar zo.
0: Ja, dat is gewoon van Boni.
1: Ja.
0: Bananasplit. Ik zie het nu voor mij met Nutri-score D. Je kan het kopen.
1: Dat is al goed.
0: Ja, dat klinkt al goed.
1: Vanaf D zijn we mee.
0: Ja, voilà. Vanaf D zijn we mee. €1,79. Allee, je kunt ze smijten hem mee naar je kop.
1: Het is diepgevroren, hè? Dus dat kan zeer doen.
0: Ja, dat kan. Nee, maar het zit... Ja, ik moet zeggen...
1: Maar is het ook een bevroren banaan dan? Of,
0: dat zit allemaal in één.
1: Ah, ja.
0: Ja, maar ik moet toegeven, de foto ziet er wel mooi uit. Het ziet er wel
1: ziet
0: mooi
1: er smakelijk
0: uit. Ziet er, maar ja, goed. Ja,
1: we geven het een kans.
0: En wel, ja, Jeff heeft dat ooit volgens mij nog ontworpen.
1: Jeff Colruyt, de founding father.
0: Je kunt er niet tegen zijn.
1: Ja, dat is waar. Het is ook de enige Belgische supermarktketen dus uiteindelijk.
0: En voor dat geld. Oh, ja.
1: Goed, we zijn in de laatste week beland. Dat is waarschijnlijk niet onbekend. Ik heb hier nog mijn fameuze map. Ik weet niet of je af en toe binnenkijkt in de studio, maar ik heb hier echt een map waar 101 dingen nog in zitten. Dus daar moet nog het een en ander uitkomen. Want anders heb je dat voor niks gedaan, al die voorbereiding.
0: En altijd als het gaat over de voorbereiding en... eigenlijk alle collega's, ook ikzelf, die houden alles digitaal bij en bereiden wij alles voor. En dan
1: zeggen... al zou ik ook niet aan mee.
0: Nee, we hebben al een paar pogingen gedaan om hem te overtuigen. Maar dan zegt hij, ik heb alles bij in mijn mapje.
1: Voilà.
0: En er wordt daar ook, als je er dan niet bent, wordt daar ook al een beetje over gesproken.
1: Over mijn mapje?
0: Jeroen, zou hij dan zijn map bij hebben? Want daar zit ook de voorbereiding
1: in. Daar zit alles in.
0: Ja, daar zit alles in.
1: Ja.
0: En wat zou er daar allemaal in zitten?
1: Ik ga er straks weer iets uit over zeggen. Tot nut van het algemeen.

0: Dit is Top
1: 7 uur geweest.
2: En de dag beginnen met, jammer genoeg, opnieuw een schietpartij. Niels legt uit. Dag Niels.
3: Een goeiemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quintin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
4: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
3: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstax is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
5: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
3: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstax. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat daken weggeblazen werden. Bijna 3000 mensen zaten een tijdje zonder stroom. En er nog sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op 0-0 en eindigen dus tweede. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Moeilijker, maar zeker niet onmogelijk, zegt aanvoerster Alix Grenier.
6: Het is zeker jammer, want we hadden heel graag thuis willen spelen tegen Australië. En gewoon voor ons eigen publiek. We waren graag nog een wedstrijdje hier gebleven. Nu, het is zo. Hadden we dat op voorhand kunnen voortekenen, hadden we ja gezegd. Dus we gaan er vol een bak voor. Wie het ook is, we gaan voor de winst.
3: Die halve finale in Nederland is voor overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien. Mogelijk met onweer, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien. Mogelijk met onweer en tot 28 graden.
1: Ja, en die file die we daarnet in exclusiviteit van een luisteraar kregen, die staat nu prominent bovenaan.
2: Je moet er op dit ogenblik een half uur bij tellen, dat is naar Brussel op de E400... Op de E314, het is zo uit gewoonte, tussen Aarschot en Wilselen, heeft te maken met een ongeval. En het is dan nog niet afgelopen, je staat ook aan te schuiven 15 minuten. Op de binnenring van Brussel, tussen Expo en Machelen, tussen Sterrenbeek en Kraaijnem, zitten we op de E40, moet je op dit ogenblik een 15-tal minuten bijtellen.
1: En in het Antwerps is er eigenlijk maar eentje en dan nog een kleintje, het mag ook een keer. Hè. Op de E313, 10 minuten tussen Massenoven en Wommelgem.
0: Dit is Top. Jeroen en Koen.
1: Dat zijn wij. Goedemorgen. Dinsdag 25 augustus is begonnen en wij knallen er meteen another tegenaan. Top.

0: wordt warmer de komende dagen. Goed insmeren. You got me burning. Another and 54 Ultra.
1: Jij doet alsof de zomer opnieuw gaat beginnen. Gisteren was een zonnige dag. Nee, gisteren was een zonnige dag.
0: Zeker.
1: En niet zo warm, maar de komende dagen gaat het wel warm worden. Maar ik denk weinig zon. Dus ik denk dat jij...
0: Allee... Maar ja, 27 graden, dat gaan we toch voelen.
1: Ja, maar je gaat niet burnen, hè?
0: Fijn, we horen straks de details wel van onze weerman. Vond jij dit een van de leuke rubriekjes in dit programma?
2: Maak het af.
0: Zoiets dat ik voor
1: Nee, dat vond ik nu een van de min. Nee.
0: Ja, omdat je het nooit kunt raden. Maar dat is iets anders.
1: Dus jij gaat een stelling of een quote? Is het een stelling?
0: Het is een quote deze keer. Ja.
1: En wij moeten de quote afmaken.
0: Ja. Het is een quote van Groucho Marx. Ik weet niet of je die kent. Dat was een comedian in lang vervlogen tijden. Maar wel een grappige mens. Dus die heeft een paar grappige uitspraken gedaan. Ja, ik zeg nu al dat het grappig is. Dus ja, maak er iets grappigs van. Dus je krijgt de helft van de quote en maak het af. Hè. Hoe gaat het verder? De quote die hij... Het ging waarschijnlijk over zijn privéleven op dat moment. En de quote die hij te gehoor bracht was... Het huwelijk is een... prachtige instelling. Dit is er eentje voor mensen die getrouwd zijn of plannen hebben in die richting. Het huwelijk is een prachtige instelling, maar... .... Er is een maar.
1: En dat mogen de mensen afmaken?
0: Ja. Jij ook, hè?
1: Ja, ik weet het, maar ik ben even aan het nadenken. Ik ben tijd aan het
0: jij
1: kopen.
0: Jij bent geen specialist ter zaken?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ja, het kan nog altijd natuurlijk.
0: Dat kan nog altijd, maar er is nog niks verloren. Want het huwelijk is een prachtige instelling. Maar er is een maar. En hoe gaat het dan verder? Straks de oplossing, maar jullie grappige antwoord, dat moet niet juist zijn. Nee. Daar gaat het niet om.
1: Je ziet het niet, maar ik ben aan het nadenken. Ik zeg het maar.
0: Ja, nee, dat zien we nooit. Als het ooit dan eens echt zo is, verwittig ons.
1: En wat is daarom? Ik dacht, ik ga het even...

0: Rihanna, Turn the Music Up, een van haar eerste plaatjes ooit, lang geleden. Dus 7:15.
1: Maak het af.
0: Met een uitspraak van Groucho Marx van de Marx Brothers. Die zei ooit, het huwelijk is een prachtige instelling, maar... Puntje. Ik moet zeggen, er zijn heel goede dingen binnengekomen. Eigenlijk evengoed dan de juiste oplossing, maar dat is niet belangrijk, de juiste oplossing. Maar er zijn heel leuke dingen binnengekomen. Dus even overlopen. Het huwelijk is een prachtige instelling, maar... Bjorn schrijft, je geraakt er zo moeilijk buiten, hè. Maar de tralies zijn er te veel aan. Goed gevonden van Cliff. Maar, zegt Maarten, zolang dat van iemand anders is. Ah, dat krijg je hier goede reclame voor het instituut. Het is een prachtige instelling, maar niemand vertelde mij dat dit eigenlijk de eerste stap is richting de psychiatrische instelling, zegt Tom. Wat heb ik hier nog? Maar de pilletjes tegen de koppijn worden niet terugbetaald. Maar het is een duur grapje, zegt Shirley. Het moeten niet alleen mannen zijn die hier komen klagen, natuurlijk. Dit is, vind ik, ook een goeie. Dimitri. Het huwelijk is een prachtige instelling, maar ik hou toch liever kippen. Oh. Ja, vind ik hem mooi. Rob schrijft, maar je moet er helaas de vrouw wel bij nemen. Dat moet niet, Rob. Tegenwoordig mag je ook je beste vriend eventueel...
2: Ah, oké. Ik had ook even nagedacht.
0: Ja, Koen heeft nagedacht. Breaking news.
2: Ja, Koen heeft nagedacht. Gazetten.
0: Heb jij er eentje?
2: Ik heb even nagedacht en ik ben met het volgende gekomen.
0: Oké.
2: Het huwelijk is een prachtige instelling, maar je moet zot zijn om jezelf vrijwillig te laten opnemen.
0: Ja, wel, maar dat zit heel dicht in de buurt van de juiste oplossing, moet ik zeggen.
2: Nee.
0: Niet dat het zo belangrijk is.
2: Nee, ik weet het.
0: Blijf het herhalen, maar goed. Groucho Marx, dat is een comedian uit, als ik me niet vergis, zo de jaren 60.
2: Het is een vak.
0: En die zei dus, dit is de juiste oplossing, maar ik zeg het, die van jullie waren minstens even goed. Het huwelijk is een prachtige instelling, maar wie wil er nu in een instelling wonen?
2: Ah, dat vond ik die van mij toch beter?
0: Ja, ik zal het hem zeggen.
2: Ik wil zeggen, de melden is...
0: Maar Groucho is al overleden, dus wat dat betreft...

0: Lotto is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
0: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zene. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
10: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
9: Wat bedoelde?
10: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
9: Dat zal wel.
10: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
9: Echt?
10: Dus? Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: Wiz the MC en Bees and Honey en Show Me Love. Er zou ik één woordje willen uithalen als je het niet erg vindt. Want het is dinsdag en dan is het tijd voor de grote wereld van de Vlaamse showbiz. Want de gespecialiseerde pers is daar weer, met andere woorden. De boekjes liggen in de winkel. En we hebben eens gekeken wat speelt er zo allemaal in BV-land momenteel.
1: Wel, het gaat niet goed met Jimmy Frey. Dat is zelf een naam die ik ken. Jimmy Frey, bekend van het legendarische...
0: Ah, je hebt een fragmentje? Oké.
1: Bekend van het legendarische...
0: Saragossa.
1: Saragossa.
2: Saragossa. Saragossa.
0: Bij uitstek zijn bekendste nummer nu, maar dat is niet zijn grootste hit natuurlijk. Was dat niet zo jong, zo blond en zo alleen?
1: Saragossa. Dat weet ik niet.
0: Enfin, die dus. Ja, wat is er mee met Jimmy?
1: Het gaat niet goed met Jimmy. Nee. Hij ziet er ook wat ouder uit. Maar goed, ja,
0: dat is hij ook.
1: Dat is hij ook. Hij houdt zich sterk, staat erbij. Maar dan een quote. Ik moet uit mijn appartement. Een nieuwe tegenslag voor Jimmy. En dus het zijn spannende weken. Gaat hij een nieuw appartementje vinden op tijd of niet? Het is iets wat we gaan opvolgen de komende weken. Maar goed, het volledige verhaal vind je deze week in de Primo.
0: Misschien kan ik gaan samenwonen met Karen Dame, want ze vreest altijd alleen te blijven. Oh, Karen Dame heeft, als ik dat allemaal mag geloven, jonge aanbidders bij de vleet. Maar, dit zou makkelijk af kunnen zijn, de mannen die ze wil, kan ze niet krijgen. Dus een lijstje, een alfabetisch lijstje van de mannen die ze wil, kan je deze week vinden in Dag Allemaal. Misschien sta je er wel bij, wie weet.
1: Was zo spannend, zeg. Ja. En dan gaat het ook over de tv-vedetten in Nederland. Wat is daar aan de hand?
0: Wel, er zijn heel veel Vlaamse tv-vedetten op dit moment op de Nederlandse televisie te zien. Want ze vinden ons daar toch allemaal zo leuke Belgen. Maar ze vinden ons blijkbaar niet zo leuk meer als de factuur volgt. Dat is het verhaal een beetje. Blijkbaar zijn Vlaamse tv-vedetten heel duur.
1: Maar bij Tom Waas, dat heeft al heel veel in de boekjes gestaan, is zo dat het gesplitst is. Dat hij een stuk van zijn loon komt van de openbare omroep van bij ons. En een stukje komt vanuit Nederland. Okay. Dus in Nederland moeten ze zelf de volle pot niet betalen. Snap je?
0: Ja.
1: Dus
0: Nederland is ook drie keer zo groot. Dus die factuur, dat moet dan toch meevallen voor hen. Hun publiek is drie keer zo groot, denk ik dan.
1: En dan gaat het ook over Erik van Looy. Dat zal dan de slimste mensen zijn die ze ook uitzenden.
0: Mm-hmm. Ja, ze zenden daar tegenwoordig de Vlaamse versie uit. Hè. Dus ze hebben een eigen versie van de slimste mens. Daar keek eigenlijk niet zoveel volk naar. En nu kijkt er meer volk naar de herhalingen van wat dus wij al op Play gezien hebben. Omdat de sfeer is compleet anders. Ze vinden de Vlaamse versie leuker.
1: Wat wel opvallend is, want ik denk dat ze ooit in het verleden nog een programma van Erik van Looy van antenne gehaald hebben in Nederland.
0: Wegens omdat succes niet verlengd?
1: Nee, omdat ze hem niet konden verstaan.
0: Valt iets over te zeggen. Goed, en de vrijdagavond binnenkort wordt weer gevuld door VTM door, vreemd genoeg, niet een nieuw seizoen van The Masked Singer. Dat vind ik heel raar, want dat was toch echt een hype aan het gigantische succes. En er komt dus, voorlopig moet ik zeggen, geen vervolg. Maar ze gaan wel Got Talent terug op vrijdagavond zetten.
1: Ja, maar ik denk dat het ook wel goed is om zo af en toe eens te wisselen.
0: Kleine pauze.
1: Ja, want als ze dat volgend jaar opnieuw gaan doen...
0: Een commerciële omroep doet toch niks anders dan... er heeft iets succes, uitmelken maar.
1: Maar je kan het ook uitmelken met een
0: pauze.
1: Een keer wel, een keer niet. Ja. En dit zal ook wel succesvol zijn. Heeft zich ook al bewezen in het verleden, Got Talent.
0: En aangezien je over Hollanders bezig was... Het zijn Vlaamse en Nederlandse deelnemers. Waarschijnlijk dus een programma dat in beide landen wordt uitgezonden. Vandaar dat er ook wat mensen in zitten, jurygewijs, die wij niet 100% kennen. Of toch minder dan... er zitten wat Hollanders in. En ze gaan niet allemaal een belletje doen rinkelen bij iedereen. Dat zeggen zoals het is.
1: Dus de VTM en wat is het? SBS hebben samengelegd, of RTL, of maakt me niet uit. Maar die hebben dus samengelegd om dat programma te maken. Voilà, het is een beetje hetzelfde.
0: Want die factuur van die Vlamingen, jongen.

0: De job van de laatste, hè. Turn the lights off, Kato en John. 7:30 precies is het nu.
1: En lichtjes spotten kan je op de volgende plaatsen op de E3V10. Dan ben je op weg naar Brussel. Tussen Aarschot en Vilselen moet je 50 minuten bijtellen. Op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen 30 minuten. Op de E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. Op de E429 vanaf Tubeke ook 20 minuten. En de minst lange vertraging?
2: 10 minuten.
1: Kom. Op de A12 tussen Strombeek en Dikke Linde.
0: En het goede nieuws is, de regio Antwerpen mag ik verkeersgewijs overslaan op dit moment.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
5: Wat zit er tussen, mama?
4: Jacques.
5: Jacques?
4: Chocoladezaakje, slimmetje.
5: Ah.
4: Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Jacques.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh,
9: Lidl, dat kan tellen.

0: soms een beetje zachtjes. Mag het ook wel, met Ed Sheeran en Martin Garrix.
1: Spijt van mijn uitspraak. Oké, repeat it, zo heet het. Zo is het 7:55. Goedemorgen, Erwin.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
1: Ik heb eerst een vraagje. Heb jij gisteren toevallig naar het weerbericht gekeken van jouw collega, mag ik dat dan noemen, die Bram op de VRT?
2: Nee, niet gekeken.
1: Het was een heel opmerkelijk weerbericht. Want hij begon met de woorden, ja, ik sta hier nu voor u en ik kan u niet vertellen wat het weer van morgen wordt. Want dat is echt heel moeilijk. Ik kan dat pas morgen voormiddag met zekerheid zeggen allemaal. Dus morgen voormiddag, dat is nu. Wat is het probleem? Ben jij op de hoogte van het probleem waar Bram mee zat?
2: Ja, hij heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Wisselende weerkaarten, heel moeilijk. Een actieve storing probeert ons land binnen te dringen. En het was heel moeilijk om te voorspellen. Komt het ervan raar? Maakt die storing voorbij de Frans-Belgische grens? Of doet ze dat niet? Wel, ze doet dat dus niet.
1: Ah, oké. Okay. Ja, goed nieuws. Dus de vraag was, gaat het regenen of niet? En dus het gaat niet regenen vandaag.
2: Nee, tenzij je naar de provincie Luxemburg reist. Of in het uiterste oosten. Daar kan je misschien in de regen terechtkomen. Maar hier in Vlaanderen gaat dat niet lukken. Dus die weergoden zijn ons vandaag wat beter gezind dan eerst gedacht. Ja. Eén enkel buitje, dat zou kunnen, maar over het algemeen blijft het dus droog met afwisselend zon en wolken. En over die temperaturen valt al zeker niet te klagen. Straks stijgt het kwik tot 24 graden.
1: Ja, en het wordt alleen maar beter op dat vlak toch, hè?
2: Het wordt alsmaar warmer. Morgen valt zelfs qua weerbeeld ook nog mee. Het lijkt erop dat morgen vroeg dat er dan misschien een bui tot ontwikkeling komt. Maar over het algemeen is het opnieuw droog met wolken, met wat zon. En belangrijk, het wordt dus wat warmer. Morgen al 25 graden. En dat warme weer, temperaturen donderdag zelfs tot 27 graden. Dat nemen we gewoon mee. Maar de kans op onweer neemt wel toe. Het eerst in de Ardennen, later is ook de rest van het land aan de beurt en dat begint zo op te borrelen. Donderdag een eind na de middag, donderdagavond in de nacht naar vrijdag en zelfs vrijdag overdag kan het bij momenten er nog pittig aan toegaan. Dat zijn dan buien met alles erop en eraan. Dat kan hagel zijn, zware windstoten, ook onweer is mogelijk. Dus ja, en dan in de loop van vrijdag wordt het dan weer frisser, wisselvallig weekend. Dus ja, het is een beetje van alles en nog wat in het weerbericht.
0: Dus eigenlijk vandaag en morgen de beste dagen die er nog aankomen deze week.
2: Ja, maar toch altijd kans op een bui. Dus een garantie op volledig droog weer, dat is een beetje moeilijk, want die regen is niet zo ver weg. Zo één enkel buitje zou misschien wel eens de grens durven oversteken.
1: Oké. En je bent van dit alles zeker? Want als dat niet zo is, mogen we dat zeggen zoals Bram. Ik vond dat heel eerlijk en alles.
0: En menselijk.
1: Ik weet het niet. Mocht je het dan een keer zeggen, Erwin?
2: Ja, maar het wordt moeilijk. Hè? Die tussenseizoenen, die warme lucht zit dichtbij, net niet. En de daarbij horende buien ook. Dus het wordt allemaal een beetje moeilijk. Ja. Dus die lange termijn voorspellingen, die laten we best wat achterwege.
1: Ik vind het mooi dat je het in deze opneemt voor je conculega. Want dat is het eigenlijk toch wel.
2: Bram is een goeie, hè.
1: Ja, voilà. Oké. Okay. Ah, voilà. Mag ook eens gezegd worden. Voilà. Ja. Dank

0: Jantje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
5: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
6: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
7: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
8: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
9: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
10: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
9: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
11: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
12: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
11: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
12: Sun wie?
11: Sun Systems.
13: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
12: Ja, chique ding is dat, hè.
11: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Ja, dat wil ik wel vermijden, want we hebben daarnet even iets verteld over Bram, de weerman van de VRT. En dat hij dus van alles verteld heeft. Maar we hebben de bewijzen ook. Dus gisteravond begon hij zijn weerbericht met deze woorden.
1: Ik sta hier voor u met onzekerheid over het weer van morgen. Dat is natuurlijk niet fijn voor een weerman, maar ik vertel het liever zoals het is.
0: Tranen in zijn ogen.
2: En dan is hij gestopt.
0: Nee,
2: en dan
0: nee.
2: Zo, bedankt voor het kijken, ja, toch?
0: Ja,
2: en
0: ja. Want het rare is dus dat hij zei, ja, ik weet het niet voor morgen. Maar hij deed dan wel voorspellingen voor de rest van de week. Dat lukte blijkbaar beter dan, dat is raar, hè?
2: Dat vind ik speciaal.
0: Dan, ja, voilà, het weer van morgen, dus vandaag, was niet te voorspellen op dat moment. Maar de rest dus wel. Want als modale kijker zeg je dan, ja, maar als je morgen nog niet weet, hoe kan je dan? Blijkbaar wel.
2: Eigenlijk had hij moeten zeggen van, we gaan deze uitzending vandaag moeten schrappen. Maar de mensen zouden, ja, maar de mensen zouden daarover praten. En dan ging het gaan over het feit dat het eigenlijk niet zo gemakkelijk is om het weer te voorspellen.
0: Ik zie het niet meer zitten. Bram, je mocht dat zeggen. Ik doe het niet meer graag.
2: En welkom, we kijken nog eens naar... En dan kan u nu kijken, beste kijken, naar een nieuwe aflevering van... herhaling van FC De Kampioen.
0: Ja, ja. Oh ja, dat ze dat nog nooit gedaan hebben eigenlijk.
2: Dat zou toch een geweldig idee geweest zijn.
0: Maar de prijs voor de eerlijkheid. Ja, toch naar de Bram. Voilà, maar wetenschappers onder elkaar. Onze weerman heeft het nu bevestigd. Hij had gelijk. Maar nu weten we het wel. Het gaat niet regenen, hè.

0: Omdat het er zo droog geweest is natuurlijk, hè, al afgelopen maanden. Daarom Holy Water, maar het zal niet voor vandaag zijn, hebben we dus geleerd. Oh, momentje, niet te veel over dat weer, want misschien vinden de mensen het wel vervelend op den duur dat we nu al 10 minuten over het weer bezig zijn en slaat de verveling toe. Maar goed, dat wordt geregeld.
1: Je weet wat je moet doen. Ik mag niet zeggen wat je nu mag doen of moet doen. Want ja, het is het ik verveel mij alarm. En dan mag ik niet zeggen dat je gewoon ik verveel mij moet doorsturen. Dat is helemaal niet...

0: goed dat u het zegt. Speechless heet het nummer. En ik ben inderdaad een beetje sprakeloos, want... Allee, zo, we hebben dat Ik Verveel Mij alarm laten horen. En blijkbaar is dat toch een probleem dat zich geweldig gemesteld heeft in onze hedendaagse maatschappij. Want amai, zoveel mensen die zich vervelen, zeg.
1: Het Ik Verveel Mij
2: Ik ben dan altijd benieuwd of het over zichzelf gaat of dat er kinderen in het spel zijn. Want dat kan ook wel eens, hè, dat kinderen zeggen tijdens vakantie dat ze zich vervelen. We kunnen het meteen even checken. We hebben Evi aan de telefoon. Dag Evi.
3: Ja, goedemorgen.
2: Is het voor jezelf of voor je kinderen?
3: Voor de kinderen.
0: Maar ja, eerlijkheid duurt het langst. Hè.
2: Hebben ze het al veel gezegd deze vakantie dat ze zich vervelen?
3: Nee, dat valt eigenlijk goed mee, maar... iets extra voor het einde van de vakantie kan toch altijd.
0: Het zou wel zijn. Hoe zou je het opgelost hebben mocht je onze hulp nu niet gekregen hebben?
3: Oh, geen idee.
0: Ah, je bent radeloos, Evi. Ja. Je mag dat zeggen. Ja.
3: Ja, geen idee.
2: Maar het is ook moeilijk, hè, om elke dag iets te verzinnen. Ik bedoel, ja, ja. Maar ben jij dan zo iemand die zegt tegen je kinderen van kom, ga even buiten spelen, dat is ook goed.
3: Oh, we hebben nogal veel dieren, dus we kunnen nog wel goed buiten gaan spelen en zo. Dus,
0: ja, leuk. Een hele boerderij bij jullie dan, of wat?
3: Ja, inderdaad. Een kleine boerderij.
0: Wat heb je allemaal?
3: We hebben paarden, geiten, schapen, kippen, eenden. Het is eigenlijk de bedoeling van ooit een zorgboerderij te starten.
0: Maar ik denk dat je goed bezig bent wat dat betreft.
2: Ja, goed. Op een bepaald moment hebben de kinderen wel het wel een beetje gezien en willen ze nieuwe prikkels hebben. En dat zou deze ochtend kunnen plaatsvinden.
0: Ah, voilà, we gaan eens kijken wat we in de aanbieding hebben voor jou. Hier komt ie. En is benieuwd. We weten het zelf niet, hè, voor alle duidelijkheid, Evi. Dus voor jou een even grote verrassing als voor ons. En wat wordt het?
4: Jij
0: mag naar een kinderboerderij. Nee, dat is niet waar, schrapje. We hebben voor jou tickets voor Bobbejaanland. Kijk eens.
3: Oh, super, dat gaan ze heel fijn vinden.
0: Ja, en aan het accent te horen, Evi, je mag mij niet kwalijk nemen, is dat niet zo heel ver rijden voor jou, hè?
3: Wij komen van Limburg.
0: Ja, dat was mij al opgevallen, ja.
3: Een stukje rijden, ja.
0: Dat valt mee. Dat is Antwerpse Kempen, hè? Dus dat is niet zo afschuwelijk ver van... Ja, maar ja, kijk. Evi mag naar Bobbejaanland en neemt de kinderen mee. Veel plezier daar.
3: Super, dankjewel.
0: Yo. Dat is een feestelijk muziekje, waarom niet? Richting 8 uur. Met Jugel.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Stop!
3: Ruim 8 uur.
4: Hallo, en er is van alles aan de hand in Sint-Gilies. Niels die legt uit. Dag Niels.
5: Goedemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. En er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timio gaat die in juni verdween, samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
6: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timio gaat. En wij hopen dat het identificatieproces dus ook een effectief resultaat oplevert.
5: De vader van Timio is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstax is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
7: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
5: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstax. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag. Want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK Hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen zo tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Je hoort speelster Stefanie van den Borre.
8: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. Heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen een net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
5: De halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
3: Hola, stevige buien. Donderdag hebben we stevige files vanochtend.
4: Het begint toch wel te komen, want je staat aan te schuiven op de A12 tussen Strombeek en Dikke Linde, 15 minuten bijtellen. Op de E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. Een half uur dan op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen. En de langste vertraging staat op de buitenring en dat vanaf Argenteuil. Heeft te maken met een ongeval en je moet er dus op dit ogenblik een half uur bijtellen.
3: In het Antwerpse heb ik er maar eentje van betekenis, dat is op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, kwartier erbij daar.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: Steken?
4: Ja, in mijn hart. Ja. Of is dat mijn hart? Is dat mijn hart niet?
3: Dat zal daar ongeveer zijn.
4: Ja, ja, ja. Oh, ja, ja.
3: Top. Moet je een dokter bellen?
4: Leg mijn benen omhoog, kom.
2: Dit is Top.
3: Dracula.
4: Ja, maar jij moet mij komen helpen, hè. Je zit er gewoon op te kijken.
3: Tuurlijk, eerste plaatje staat.
4: Ah, ja, ja, okay.
3: Daar word ik voor betaald.
4: En mijn leven redden niet, of wat?
3: Nee, inderdaad. Ik kan maar eerlijk zijn.
4: Ja, ja.

0: Even een kleine shout-out aan Evi.
1: Ja.
0: Evi die net gewonnen heeft tijdens het Ik Verveel Mij-alarm, die dus naar Bobbejaanland mag gaan. Mm-hmm. Ze laat weten, ikzelf en de kinderen danken jullie, Evi, Wesley, Max en Chloe. Het volledige gezin kijkt er naar uit om naartoe te gaan, naar Bobbejaanland.
1: Voilà. En mocht jij morgen bijvoorbeeld vervelen, ik zeg wel, je kan dat nu al plannen, hè? Morgen mij vervelen, zo rond de ochtend, dan gaan we dan nog eens spelen, om dan kunnen jullie gewoon meedoen.
2: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.
1: Maar ja, zo schoon zou dat zijn dat jij dan morgen ons kan bedanken omdat jij een leuk uitstap hebt binnengehaald. Voilà, zei. Morgen doen we het opnieuw en nu zijn er de Praise Cats. Ik ben er zelf enthousiast over.

0: biddende katten. Of moet ik dat hier begrijpen? The Praise Cats. Shine on me.
1: Ik stel me dat ook voor dat ik dan zo op een uur zou thuiskomen. Dat mijn kat niet verwacht. En dat die kat dan zo, dat die kat dan zo aan het bidden is. En dan ik, ah, excuses. En dan die deur terug dicht. Ik zal hem even laten doen.
0: Ja. Doet mij denken aan die film. Hè. Dat was, wat was dat weer? Huisdierengeheimen of zo in het Nederlands vertaald. Dat, wat doen jouw dieren als jij niet thuis bent?
1: Ja, ja. Die dieren aan het bidden.
2: Het nieuws van de dag.
0: Dat is niet de biddende kat, want dat zou pas echt nieuws zijn. Nee, de tweede verblijftax ligt onder de loep van heel wat mensen. En dus het nieuws van de dag is dat die tweede verblijfstax, dat die in steden in het binnenland blijkbaar dus nog hoger is dan aan zee, waar we dat fenomeen al lang kennen. En eerlijk gezegd, ik dacht ook dat dat alleen aan zee bestond. Maar daar was ik volledig verkeerd in. Dat is dus in heel het land. Als je een tweede verblijf koopt, gebeurt natuurlijk veel minder, dat weet ook iedereen, maar zwart. Als je een tweede verblijf koopt in ja, eender welke stad in Vlaanderen, dan word je dus geconfronteerd met de tweede verblijfstax. En die is in sommige steden toch wel behoorlijk pittig.
1: Maar dat gaat dan vooral over het centrum? Of is dat de volledige stad? Want stel nu het centrum van een stad. Ik kan mij nu wel voorstellen, ik zeg nu maar iets, Gent of Brugge of ja, Antwerpen.
0: Dat is een goed voorbeeld.
1: Het zijn mooie plaatsen.
0: In Gent, tweede verblijfstax van 2000 euro. 2000 euro per jaar die je moet betalen. Als en tweede verblijver.
1: Weten we hoeveel het is aan de kust, zo gemiddeld?
0: Dat is afhankelijk van gemeente tot gemeente. Maar dat schommelt van ongeveer, wat is het? De kleinste is 800-900 euro of zoiets. En de grootste, ja, dat komt dan in de buurt van.
1: Ja, oké.
0: Okay. Maar Gent is met kop en schouder de duurste van allemaal, hoor. En ja, dat is gestegen ook. En dat, daarom dat het ook onder de loep ligt, omdat het overal geweldig aan het stijgen is. Ook in Leuven, daar bedraagt de tax 2000 euro. Dat is 362 euro meer dan vorig jaar. Want, zo zeggen ze, we zien onze panden liever bezet door mensen die hier elke dag wonen. Dat zeggen dan twee steden die verzuipen in de studenten. Dat is toch een beetje raar. Maar ja, goed, dat zijn geen eigenaars.
1: Natuurlijk. Nee, maar ik denk dat ze gewoon nog een beetje zo de echte Gentenaar of de echte Leuvenaar willen in dat beeld hebben. En het past ook wel bij de... Ja, ik snap het ook wel.
0: Maar die studenten maken toch ook deel uit van hun beeld. En dan als motivatie wordt er ook gebruikt. Ja, maar die gebruiken ook de infrastructuur. Ja, maar iedereen die de stad binnenkomt, ook een toerist, die gebruikt toch de infrastructuur? Is dat dan de toeristenbelasting? Maar die betaalt alleen als je overnacht. Dus als je gewoon... We gaan zo ver komen dat je dus een ticketje moet kopen als je van een trein stapt, hè?
1: Om het centrum binnen te gaan.
0: Ja, om het centrum binnen te gaan, ja, inderdaad. Allee, daar is het laatste woord nog niet over gezegd.
1: En dus dan ben je toch ook benieuwd, want je hebt nu gigantische sommen opgesomd. Maar zijn er ook voordelige steden dan?
0: Zeker. Dat zat ook in het nieuws daarnet. Dat is toch wel een opmerkelijke vaststelling. In Hasselt, daar betaal je niks. Nul. 0 euro. Dat bestaat daar niet, de tweede verblijfstax.
1: Volgens mij is dat iemand vergeten in te vullen of zo. Een of ander document. Dat lag
0: sowieso
1: nog
0: op... toch iemand. Bij het Hasseltse gemeentebestuur vandaag de gazet van...
1: Ah ja, juist, godverdomme.
0: Ze hebben precies iets vergeten, jongens.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Mijn energierekening, dat is toch eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Eli Oaks of James Arthur. Dat was Impossible.
1: Hoe, het is hetzelfde.
0: Ja, dat zijn stemmen van James Hype. James Hype, James Arthur.
1: Arthur.
0: En wel ja, onze Eli heeft er een beetje de remix van gemaakt.
1: Het zijn toch twee verschillende personen, hè?
0: Omdat je
1: zei Eli Oaks of James Arthur.
0: Nee, wel, omdat het hetzelfde liedje is. En volgens mij ook de stem van James
1: Arthur. We zijn eruit.
0: Goed, James Arthur.
1: Even een sentimenteel momentje in het programma.
0: Oh.
1: Het gaat voorlopig nog niet over de olifant. Daar zullen we over een paar dagen wel sentimenteel over doen, maar heb jij, en ik denk dat iedereen bevestigend moet antwoorden, willen of niet, heb jij het ooit al eens in je leven meegemaakt dat je iemand uit het oog verloren bent? Dat er misschien een beetje ambras was, maar zo, allez, laat ons zeggen, niet genoeg ambras om het contact volledig te verbreken. Snap je wat ik bedoel? Zo van,
0: ik snap het helemaal.
1: Dus iemand die, waar je geen contact meer mee hebt en op den duur wordt dat pure koppigheid van, ik had er toch nummer 1 in bellen, eigenlijk. En diep van binnen denk je, maar waarom niet eigenlijk? Want je weet, ene keer met elkaar praten kan genoeg zijn om die band opnieuw te herstellen.
0: Je weet het binnen de 10 seconden als je die terugziet of het oké is of niet. En meestal is het oké.
1: En soms heb je daarvoor zo'n eerste stapje nodig. Maar wel, ik ga er u eentje bezorgen.
2: Vandaag is de dag dat...
1: Want het is officieel vandaag de Kiss and Make-up Day. En die kiss moet je vooral niet te letterlijk nemen. Maar dat is wel de intentie van dus wat ik daarnet beschreef. Gewoon, neem terug eens contact op. En de kans is heel groot dat je die band met iemand heel eenvoudig kan herstellen. Dus denk eens even na, is er zo iemand in je verleden, zo een vriend die je uit het oog verloren bent, of een oneenigheid die het eigenlijk niet waard is om nog steeds heel koppig geen contact met elkaar op te nemen. Zo iemand kent iedereen. En dus dan kan je vandaag binnenkomen met een berichtje of een telefoontje en zeggen, zeg, het is vandaag Kiss and Make-up Day en ik moest aan jou denken. Ik denk dat de band, als je dat zegt, meteen al hersteld is, eerlijk gezegd.
0: Ik hoop dat mijn volledige lijst van mensen die ik ooit de deur heb gewezen aan het luisteren zijn en dat ze vandaag contact gaan opnemen, wat van mij gaat niet komen.
1: Ja, hij kan soms een beetje koppig zijn. Ik ken hem ook al langer dan
0: vandaag. Jij niet, hè? Dat is waar.
1: Ik ben ook heel koppig.
0: Ja, maar voilà.
1: Want stiekem denk ik ook aan mensen, maar nog veel stiekemer denk ik ook, wie zou er nu vandaag zijn een telefoon pakken en naar mij dan bellen? Ja, dat zou inderdaad wel eens kunnen tegenvallen.

0: En mocht je je beginnen afvragen waar de files staan, daar hebben we een antwoord op.
1: Op de E429 naar Brussel, vanaf Tubeke een 15-tal minuten, 20 minuten bijtellen op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen. Een half uur extra onderweg op de E910 tussen Zemst en Machelen. En de langste vertraging staat er op dit ogenblik op de buitenring van Brussel, vanaf Mont-Saint-Jean, Sint-Jansberg, je kent het wel.
0: Tot
1: de, ja, ik dacht, ik doe tweetalig. Mont-Saint-Jean, Sint-Jansberg, moet je op dit ogenblik een uur bijtellen.
0: En is er nog een probleem in Anvers? Eentje dan op de E313, een kwartier. E313, dus tussen Massenhoven en Wommelgem, het bekende traject.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Kom aan jongens, tijd voor school.
7: Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Jacques.
7: Jacques?
4: Chocoladezaakje, slimmetje.
7: Ah.
4: Matinetjes.
7: Oh, wauw, van Jacques.
3: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: gewoon koken.
10: En wat wordt het vandaag?
8: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Quesadilla!
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Dit is Top, Top, Top. Jeroen en Koen.

0: Offenbach, ja. Norma, Jean-Martin, allemaal samen op deze Overdrive.
1: Allemaal samen. Oh, het kon niet op. Beste vrienden, wij hebben een rubriekje in dit programma. En dat moeten we dan toch ook nog een keer gedaan hebben, hè?
2: De beestige bijdrage.
1: Eerst in alle maten, soorten en gewichten in dit programma gepasseerd. De beestige bijdrage.
0: Oh, het hoogtepunt vond ik altijd de babbels die wij op woensdag hadden met onze goede vriend Herbert.
1: Zeker.
0: En dat was dan het ogenblik dat wij een bepaalde case behandelen. Dat was ook een case die jij kon aanbrengen, want heel veel mensen hebben beestjes in huis. Niet alleen katten en honden.
1: Dat is waar.
0: En dan ging ik daar zijn licht laten opschijnen. En dat zijn altijd, vond dat altijd een gezellig momentje.
1: Dieren en bijgeloof, daar hebben we het nog nooit over gehad.
0: Ah, jawel. Vorige week nog over de zwarte katten gehad.
1: Ah ja, zwarte katten, ja. Weet je waarom dat zwarte katten met ongeluk worden vereenzelvigd?
0: Nee.
1: Ah, dat heeft te maken met hun kleuren natuurlijk. Hè. Zwart, donker, de kleur van de duivel en zo. En ook omdat, die katten kunnen daar natuurlijk niet aan doen. Maar in zo oude mythussen en zo, waar heksen in voorkwamen, die hun huisdier was stevast
0: een zwarte kat.
1: Daar ligt dat aan natuurlijk allemaal.
0: Ah, en bij de Smurfen, bij Carcamel.
1: Azrael.
0: Azrael.
1: Dat is ook een zwarte kat. Voilà, kijk. Er zijn ook mensen die geloven dat je maar beter geen belangrijke gesprekken kan hebben in het bijzijn van je kat. Want die zou dan 's nachts jouw geheimen allemaal doorspelen. Dat is een bijgeloof. Bij de buren. Die mogen dat niet weten. Maar goed, ik heb nog een veel leukere gevonden als het gaat over bijgeloof. En dat is niet over zwarte katten. Nee, dat gaat over... het speelt zich af in Frankrijk. We weten allemaal, dat is een raar land. Met nog veel vreemdere inwoners. En ze winnen veel te veel bij het voetbal. Dus alleen daar vooral even deze. In Frankrijk zijn ze helemaal zot. Als je in Frankrijk met je linkervoet in hondenkak trapt.
0: Ja?
1: Hoe gaan Fransen daarmee om, denk jij? Bijgeloofsgewijs.
0: Dus als ze dat doen...
1: Ja.
0: Met hun linkervoet?
1: Met hun linkervoet. Als je met je linkervoet in een hondendrol trapt...
0: Ja?
1: Dan denken Fransen...
0: Dat dat geluk brengt.
1: Dat dat geluk brengt. Maar als je het met je rechtervoet doet, brengt het ongeluk. Je moet goed zien.
0: Maar laten ze het dan ook...
1: Doe je het dan expres?
0: Wel, en laten ze het dan op hun schoen. Want ja, je wilt dan niet afkuisen, want als het dan geluk brengt, ja, want dan gaat het geen geluk meer brengen.
1: Geen idee, maar dat is het bijgeloof bij blijkbaar heel veel Fransen. Links, maar het moet wel per ongeluk zijn, denk ik. Want ja, je kan je geluk of je ongeluk natuurlijk niet afdwingen. Het moet per ongeluk zijn, dus als het jou overkomt, als het links is, dan is dat helemaal niet zo erg. Want dat brengt geluk. Maar rechts, pas maar op voor de volgende WK-finale dan, hoor. Hallo.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een Schappen van Royo.
3: Hey mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
4: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
5: Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Nees en meer. Barabeats, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabeats.be.
6: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
7: Luister Top

0: gaan inderdaad nog om ons mama roepen, want er is alweer...
1: een klacht voor...
0: Voor ons allebei, want Koen deed de stelling en ik heb ze bevestigd. Ik heb er niet meer aan gedacht, maar het is ondertussen 600 keer binnengekomen. Azrael was geen zwarte kat, maar... Dat is een rosso, zeggen de mensen hier.
2: Ja, ik ben meteen afleveringen beginnen bekijken van de Smurfen. En dus
0: dat
2: ook,
0: noemen ze werken hier. Geef maar even mee.
2: Ja.
3: Azrael, achteruit. Zo kan ik nog niks zien.
2: Wel, wij hebben het duidelijk ook niet goed gezien.
0: Nee, inderdaad.
2: Maar ik dacht, en ik ga het dan nu proberen uitleggen, want...
0: komt een uitleg.
2: Ja,
0: een uitleg van Keskeschiet.
2: Het is een goeie. Ja, maar je gaat het goed vinden. Dus Gargamel, dat was zo'n beetje de tovenaar. Hè?
0: Ja.
2: En die maakte zo allerlei sapjes en kruiden, mengsels.
0: Toverdrankjes.
2: En op een bepaald moment was er een aflevering dat hij Azrael van een toverdrankje liet drinken. En zo is Azrael in een bepaalde aflevering van dus ros of bruin naar zwart gegaan.
0: Ja, toch even naar zwart gegaan.
2: Nee, dit is gewoon een uitleg.
0: Ja. Maar het is toch waar wat je nu vertelt? Of
2: nee. Wel, dit zag ik uit mijn duim. Zonder gewoon een uitleg.
0: En ik heb alleen die aflevering onthouden.
2: En wel, voilà.
0: Dat geloven we natuurlijk. Ze hebben die vraag ooit wel aan Peo, de striptekenaar, gesteld. Waarom is die eigenlijk niet zwart? Want Gargamel is de slechterik.
2: En die is ook een beetje zwart.
0: Het is het mannelijke equivalent van een heks, dus het had toch perfect bij hem gepast. Nee, hij gaf de voorkeur aan een gewone rosse huiskat, maar wel met een eigenwijs karakter. Dus eigenlijk, zegt hij, die Azrael was zo de slechtste nog niet. Gargamel wel. Maar die hebben ook geregeld ruzie, die twee. Omdat Azrael eigenlijk nog redelijk oké is in vergelijking met Gargamel. Dat is zo'n beetje in de uitleg.
2: Ja, want Azrael wordt ook heel slecht behandeld in die reeks. Voilà, die wordt inderdaad soms buiten gegooid, gewoon uit het raam. Kom, kutbeest, zegt hij dan.
0: Uit het raam.
2: Nee, snap het wel.
0: Voilà. Dus bij dit hebben we dat weer volledig recht gezet. We kunnen weer nooit meer normaal naar een aflevering van de Smurfen kijken. dat is wel het gevolg daarvan. Oké, Azrael, de kat van... Zijn er mensen die haar niet kennen, vraag ik mij af. Want dat is toch een stukje van onze jeugd allemaal, de Smurfen?
2: En ik denk nu ook wel de laatste jaren duiken er nog steeds nieuwe afleveringen op. Blijft bestaan. Dus ik denk
0: zeker. En Belgisch, daar mogen best wel fier op zijn. Heel de wereld... Rihanna heeft ooit de Smurfin gespeeld. Ik wil niks zeggen, maar...

0: Ja, een beetje tegenspreken hè, met Ariana Grande. Ja, en dan jong. Yes, and. Dat is eigenlijk gewoon de perfecte vertaling daarvan.
1: De geschiedenis van vandaag.
0: Het is 25 augustus. Wat heb ik gevonden in de geschiedenisboekjes dat opmerkelijk is? Op 25 augustus van het jaar 79 was er de uitbarsting van de Vesuvius. Vulkaan. Ik ben daar ooit geweest en ik heb zowel het gevoel, als ik nu lees dat in het jaar 79 al gebeurd is, dat ze dat nog altijd eigenlijk niet deftig opgeruimd hebben sindsdien. Maar ja, nee, om maar te zeggen, voor de toeristen hebben ze wel zo het een en het ander achtergelaten dat nog altijd zichtbaar is, tot op de dag van vandaag, dat de Vesuvius daar ooit...
2: Maar ja, en stel dat ze nog eens zou uitbarsten, ja, dan weten ze tot hoever dat komt. Hè.
0: Ja, voilà.
2: En ik bedoel, dus dan is
0: hoe lui kunnen zijn? Het is in 79 gebeurd. Het
2: we gaan
0: jaar
2: dat
0: 79.
2: Laten
0: we gaan het laten liggen. Je weet maar nooit dat nog eens gebeurt. We hebben het eerder deze week al gehad in deze uitzending over dit geval eigenlijk. Op 25 augustus 2006 kwam het laatste filmrolletje van de band, van de lopende band. Dat was in de Fuji-fabriek in Tilburg, Nederland. Want ja, wie neemt er nog foto's? Met een filmrolletje natuurlijk in deze moderne tijden.
2: Het filmrolletje, dat is het rolletje dat in een camera
0: dat
2: zat.
0: In een camera, ja, vroeger moest je daar een filmpje in steken, daarmee naar de fotograaf enzovoort.
2: En was dat ook zo, het rolletje dat je al kon zien op dat rolletje wat er op de foto stond?
0: Kon
2: je
0: juist niks zien, je moest wachten op de envelop.
2: Maar je had toch zo ook iets dat je het al een beetje kon zien op dat rolletje zelf en dan kon je zo wel eens kijken in het licht?
0: Nee? Dan was uw film naar de boom, als je dat deed.
2: Misschien
0: maar goed dat die tijden voorbij zijn. Maar het grappige geschiedenisfeitje is misschien wel dit. Op 25 augustus 2012 hadden vrouwen in Togo, dat is een land in Afrika, hadden blijkbaar samen een afspraak gemaakt. Ze vonden namelijk dat de president, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Eyadema, zou moeten aftreden. En de vrouwen dachten, dan moeten we ons mannen maar eens regelen. De mannen hadden daar blijkbaar niet zoveel zin in. Dus wat hebben de vrouwen bedacht? Het staat gewoon in de geschiedenisboeken.
2: Ja, ja.
0: Op 25 augustus 2012 hebben de vrouwen in Togo tegen hun mannen gezegd, kijk, 1 week lang geen seks totdat dat dier in orde is.
2: Bye.
0: Ik weet niet of het gelukt is, maar ik heb dus even naar de biografie van die president gekeken. Ik weet niet of die afgezet is, maar ik zie wel dat hij jaren later een onderscheiding heeft gekregen voor zijn werk ter bevordering van vrouwen, gendergelijkheid, gelijkheid enzovoort enzovoort. Dus die is wel in een soort paniek geschoten blijkbaar en heeft voor de vrouwkes het een en het ander gedaan. Dus nu is dat Mr. Popular dan, veronderstel ik. Hij heeft zijn leven gebeterd. Voilà, je ziet waar het goed voor is. Maar qua drukkingsmiddel moet dat dan toch een serieuze geweest zijn. Een week lang geen matrassenmambo.
2: Ja, dan word ik al... maar ja, goed, het is een ander verhaal. Nee, ça va. Nee.
0: Oh, maar dat wil ik horen.
2: Nee.
0: Geen vervolg?
2: Nee, geen vervolg.
0: Oh,
2: ik kan het zelf wel invullen.
0: Ja.
2: Ja, voilà.
0: Maar niet op de manier die jij wil, waarschijnlijk.
3: This is where I heal my hurts.

0: Laat ons bidden. Dat was Fearless God, it's a DJ. Maar ondertussen...
1: Dit is top!
0: Is het 9 uur?
2: Ja, het medisch verslag van 300 Belgen. Niels heeft het voor zich liggen.
3: Een goeiemorgen. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella door een besmetting bij een eierleverancier uit Geel. En wellicht zijn het er nog veel meer, want het gaat alleen om de bevestigde gevallen, dat zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uit de rekken van winkelzalen. In hetzelfde bedrijf werd eerder al eens salmonella vastgesteld. Dat vertelt Helene Bonte van het FAVV.
4: We hebben ook in mei al een terugroepactie gehad van dat bedrijf. We hebben toen ook het bedrijf tijdelijk geblokkeerd. Na grondige hygiënemaatregelen zijn dus de 3 niet besmette stallen terug vrijgegeven. Maar is nu gebleken in augustus dat er een andere stal ook besmet was. Het gaat om dezelfde salmonella-besmetting, dus het is eigenlijk een kruisbesmetting tussen de 2 stallen.
3: Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. Binnenlandminister Quintin trekt straks naar Sint-Gilles in Brussel, na de 6e schietpartij in amper 3 dagen tijd. Dat gebeurde op een kruispunt met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is gevlucht. Het onderzoek loopt, zegt korpschef Jurgen de Lanceer van politiezone Brussel-Zuid.
5: Wij gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbenders. De dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n dealpunt per dag tussen de 50.000 en 80.000 euro kan ombrengen. En dat maakt dat ze proberen die plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen.
3: Minister Quintin zegt dat het geweld toeneemt doordat de strijd tegen de drugsbendes werkt. En hij zegt dat hij al versterking naar Brussel heeft gestuurd. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en dan vooral rond die zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag, want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op een 0-0 gelijkspel en eindigen tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Speelster Stefanie van den Borre.
6: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. En heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
3: Die halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag zelfs 29 graden en meestal droog. Vrijdag wisselvallig en zo'n 22 graden.
0: Dat we onder de indruk zijn. Tientallen minuten file op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Nee, het zwaartepunt van de files ligt niet in Antwerpen vanochtend.
2: Nee, dat ligt in het Brusselse. Je staat aan te schuiven op de E19 tussen Zemst en Machelen. 20 minuten bijtellen, 25 minuten op de binnenring van Brussel tussen Expo en Vilvoorde de Koningslo. En de langste vertraging staat op de buitenring van Brussel vanaf Sint-Jansberg en dat tot Argenteuil.
1: Dit is top! Jeroen en Koen.
0: Ja, probleem met de eitjes uit Geel hebben we geleerd in het nieuws. En voor alle duidelijkheid, niet alleen in het ei Geel. Haha, snapt hem.

0: geel gat. Zou dat nu getruckeerd zijn, vraag bij af.
1: Zou dit al uit de tijd van AI geweest zijn? Dat bestond nog niet, hè?
0: Nee,
1: die tijd.
0: Amai. We spreken 2012. Indrukwekkend, hoor. Ja, dan moeten we eens gewoon een live concert,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, maar misschien heeft hij elk stukje, elke twee seconden apart opgenomen. En hebben ze dat aan elkaar
0: dus
1: geplakt.
0: Dus getruckeerd,
1: ja, ja,
0: zeg jij.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dit kan niet echt zijn.
1: Nee, nee. Dat die mens iets kan. Nee, dat kan niet. Nee, maar, nee, dat kan niet.
0: Daar gaan we niet van uit. Usher. If you want to scream, en dan gaf je het goede voorbeeld, hè. Dat zijn wij. Ik vraag mij af of ze in regeringskringen in dit land al stilletjes aan hun adem aan te inhouden zijn.
1: Na wat jij net gezegd hebt, bedoel je van dat dan de vrouwen in de strijd worden gegooid?
0: Ah ja, dat ook.
1: Ah, nee.
0: Dat ook. Dat ook.
1: Ah, nee, okay.
0: Ik had het over die eitjes.
1: Ja, wat is er aan de hand?
0: Ja, maar ja, kijk, ik haal de krant er van vandaag bij. Dus is een Belgische eierproducent die blijkbaar verantwoordelijk is voor een nieuwe salmonella-uitbraak. En dus dat doet mij een beetje terugdenken aan de...
1: De ophokplicht.
0: Ja, nee, aan de dioxinecrisis.
1: Ah.
0: De ophokplicht was gewoon vogels die elkaar
1: ja,
0: konden besmetten.
1: Juist, ja,
0: nee, nee, de dioxinecrisis en zo. En dat is een tijd dus geweest dat alle kippenproducten uit de winkel werden gehaald en zo. En waarom zeg ik dus dat de regering stilletjes aan toch zenuwachtig mag worden? Wijlen Jean-Luc Dehaene, zijn regering, is daar toen over gevallen, hè?
1: Over die kippen?
0: Over de kippen, ja.
1: Oei. Ach, Jean-Luc.
0: Ja.
1: Ja, en als Jean-Luc...
0: Er is een tijd.
1: Ja, maar ja, als hij het al niet kan oplossen... Ja,
0: ja, want hij was wel de loodgieter natuurlijk. Ah, nee, kijk, ik zou toch een beetje Spaans benauwd krijgen, eerlijk gezegd.

0: Nou, het heet Happiness is so sad, maar ik hoorde toen niet zingen in het plaatje. Of vergis ik me.
1: Maar misschien komt het nog.
0: Ah, misschien komt
1: op het einde.
0: Ja, dat zou kunnen. Even wachten.
1: Ah, wacht even. Hè.
0: Of ze articuleren niet duidelijk genoeg.

0: Ah, voilà, kijk, daar was het.
1: Ik heb het niet gehoord.
0: Zal aan jou liggen.
1: Ja. Pommelientje doen, denkt de Swedish House Mafia. Niemand moet dat verstaan. Happiness is zo. Dat is toch de meest gehoorde commentaar. Er mag niks van Pommelien Thijs verschijnen. Of meteen honderden die daarop reageren. Verstaan ze niet. Het is altijd hetzelfde.
0: Ja, dat is altijd. Ben jij iemand die dan op sociale media dan effectief een comment zou zetten?
1: Daar kan ik me niet mee bezighouden.
0: Maar... Nee. Maar je leest het wel allemaal.
1: Ja, ik lees het
0: wel. Dat zijn dichten.
1: Want ik heb soms ook het gevoel van, begrijp ze niet goed, maar...
0: Om dat nu te zeggen, ja, ik vind dat ook.
1: Er zijn er al 400 die het gezegd hebben. Ik bedoel, goed, iets anders. Die dioxinecrisis, dat was in 1999. Maar dan was jij toch al bewust onder ons, Koen?
0: 97, dat was ik
1: 99.
0: 99, ja. Dat was ik 9.
1: Ah, 9.
0: Maar ja, goed, ja.
1: Herinner je dat niet?
0: Nee, dat is zo van die
1: kippen. Dat was echt een zware crisis,
0: hoor. Het enige wat ik weet van die kippen weet ik wel. Ja. Zo dat opsluiten en zo, en de ophokplicht.
1: En naar de winkel gaan, dat was een hallucinante ervaring. De rekken waren leeg. Zuivel was weg.
0: Oei.
1: Vlees was weg. Ja. Eieren waren er niet.
0: Een weeksken of zo, nee.
1: Waar, toch even. En het grote probleem daar, en daar is de regering daar toen geweldig voor afgestraft, is dat ze het wekenlang eerst hadden verzwegen. Ze wisten dat er een probleem was en ze hadden erover gezwegen. En ja, daar zijn ze zwaar voor afgestraft natuurlijk. Dus wat dat betreft is er nu wel vanaf moment 1, alleen laat ons hopen dat dit moment 1 is, is er open communicatie, dat wel, hè.
0: Gaan we de case van Swedish House Mafia en Licky Lee, Happiness is So Sad, nog heel snel oplossen?
1: Zit het er wel in?
0: Dan kunnen we door met het leven. Ik heb het even uitgezocht terwijl je geweldige uitleg aan het doen was. Ik was aan het luisteren, voor alle duidelijkheid. Ik was het ook aan het opzoeken. En dus Swedish House Mafia met Licky Lee, Happiness is So Sad. Ze zingen het wel degelijk. Ah. Ik ga het laten horen.
1: Oké. Was we ergens weggestoken in het nummer?
0: Happiness is... Allee.
1: Oh, dat was ik niet aan het luisteren. Dat kan ook natuurlijk. Goed. Britney heeft een plaatje voor haar lievelingskippen opgenomen. Het heet Toxic.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Nou?
4: Nee, geen maar.
5: Alsof.
4: Wat blieft?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan, helemaal welzijn.
10: Dit is top.
11: We make you move.
10: De vier op een rij.
12: Van vandaag heeft ook weer zo'n, dat is een gewoonte geworden, patat van een klassieker. Dus deze keer Deep Zone met It's Gonna Be Alright. Verder is er de nieuwe Cyril. We horen Ed Sheeran met een van zijn grootste hits, Shape of You. En beginnen met, ja, toch ook een van de grootste artiesten van de laatste 10 jaar, Bruno.

0: klinkt een beetje als de bond zonder naam, maar het is wel iets wat wel degelijk klopt. Het komt altijd goed. En als je denkt, op dat momentje dat je denkt, het gaat nooit meer goed komen, dan komt het wel goed. En dan is er Deep Zone. Voilà.
1: Het is een boodschap die al 30 jaar meegaat, middels dit liedje. Deep Zone dus inderdaad. It's gonna be alright. Komt het ook goed op de weg?
0: Goh, laat ons zeggen, stilletjes aan. Het is al beter dan een uurtje geleden. Je staat nog aan te schuiven op de E19 tussen Zemst en Machelen. 15 minuten bijtellen. En 20 minuten, dat is wel het enige, op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen.

0: Di Noro en Gigi D'Agostino. Ja, die draait dus ook nog altijd mee. In My Mind.
1: Jeroen en Koen.
0: Op dinsdag 25 augustus. Ja, we hadden daarnet nog die Deep Zone. It's gonna be alright. Ik heb nog een mooie uitspraak gevonden. Jij had het dan over de bond zonder naam?
2: Ja.
0: Wel, maar Dolly Parton, die ken je wel, hè?
2: Ja, ja, die ken ik. Ja, alleen niet persoonlijk, maar ik weet wie het is.
0: Voilà, indrukwekkende persoonlijkheid. Maar ook een dame blijkbaar van mooie uitspraken die zomaar door de bond zonder naam zouden kunnen geadopteerd worden. Maar het is wel degelijk een uitspraak van haar. En ook een mooie. Hey, het zou mooi als afsluiting zijn, maar daar is nog te vroeg voor natuurlijk.
2: Maar als jij wilt, stoppen wij nu al. Hè? Ja. Als jij dat niet wilt.
0: Wow. Dat staat nog op het script voor de rest van de week. Nee, deze vond ik mooi, dus ik wou die even ik wou die niet onthouden. Dus, want dingen gaan niet altijd zoals je wil in het leven, dat is zo. En Dolly Parton heeft daarover gezegd, ik vind het zo schoon, even goed opletten, dit is hem. Wie de regenboog wil, moet de regen erbij nemen. Want zonder regen geen regenboog. Is dat toch schoon?
2: Dat zijn zo van die dingen. Alleen, je kunt er niet tegen zijn. Hè?
0: Nee.
2: Alleen, ik bedoel dat...
0: Ja, ik ben een softie aan het worden. Ik weet het. Ik vond het
2: zwakkeling!
0: Ja. Hartverwarmende steun.
2: Wilde jij de knuffel?
0: Dat is een ander loket. Ja.
2: De volgende!

0: Maar zo slecht is uw plaatje nu toch ook weer niet. Scandalous, zeggen ze. Terwijl in jezelf geloven. Mystiek was dat. Boh, zonder regen geen regenboog. Zo was het. Dus je moet dat erbij pakken. Dan is de vraag natuurlijk, is er kans op regenbogen en dus ook op regen? We vragen het even aan de weerman.
1: Nee, tenzij je naar de provincie Luxemburg reist of in het uiterste oosten, daar kan je misschien in de regen terechtkomen. Maar hier in Vlaanderen gaat dat niet lukken. Dus die weergoden zijn ons vandaag wat beter gezind dan eerst gedacht. Eén enkel buitje, dat zou kunnen, maar over het algemeen blijft het dus droog met afwisselend zon en wolken en over die temperaturen valt al zeker niet te klagen. Straks stijgt het kwik tot 24 graden.

0: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee. Nieuwbouw of renovatie?
1: Terras of poolhouse?
0: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
1: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
3: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Yeah. Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
5: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
4: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
6: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Martin Garrix en Witse. Of toch een Witse? Uitspraak die Witse altijd deed. Bon. Ja, nee, zo heet hij. Bon. En High on Life. Ja, sorry, ik moet altijd aan Witse denken. Bon. Elke en keer meestal, als je dat zegt, dan begint Koen te lachen. Dat is Witse, dat is Witse, zegt
1: meestal,
0: hij dan.
1: Meestal als er zo een aflevering is en ik ben die aan het bekijken. Allee, af en toe als ik tijd heb. Hè, en vanaf volgende week is er wel een beetje tijd.
0: Ja. Ja, voilà.
1: Nee, en dan zo enkel dat stukje met bon.
0: Je moet daar eens op letten.
1: Ik stuur dat dan door naar mijn collega.
0: Het is weer gezegd. Over de Vlaamse showbusiness gesproken. Want ja, als je Witse tegenwoordig op televisie ziet, dat zijn heruitzendingen natuurlijk. Hè. Maar
1: ik vind het ook spijtig dat hij er, nu we toch over heruitzendingen bezig waren, ik vind het spijtig dat hij er niet bij was tijdens de kleine reunie van Lily en Marleen. Want die heeft ook meegedaan, hè? Dat was Franske. Franske.
0: Oh, dat wist ik
1: die heeft lang meegedaan, Franske. Okay. En die heeft meegedaan als man van Dingske. Allee, hoe heet ze? Oh, kon er niet opkomen.
0: Lily?
1: Osnini. Nee, niet Lily. Nini. Osnini.
0: Ah, nee.
1: En dus, voilà. Nee, is er niet, heb je dat nooit gevolgd?
0: Jawel, maar ik ben niet zo gespecialiseerd in Vlaamse fictie als jij, dat is duidelijk.
1: Maar goed, we zitten in de showbiz. Je hebt hier een andere case op tafel liggen.
0: Ja, maar dat gaat jou zeker en vast ook interesseren, want het gaat over Samson en Marie. Dus tegenwoordig is Samson en Marie, ooit Gert en Samson. En daar is dus een personage dat ook zijn comeback gaat maken. Hij gaat optreden samen met Samson en Marie. En daar is hij niet alleen blij mee, maar het was vooral de droom van Marie, zegt hij in een interview vandaag in Dag Allemaal. Weet je al over wie ik het heb?
1: Albert?
0: Het is Albert. Do! Mr. Spaghetti komt back. Ja, is een beetje Engels ver-Nederlands. Lang verwacht blijkbaar. En dus hij gaat opnieuw op het podium staan. Of er ook nieuwe afleveringen met hem, dat weet ik niet. Worden er eigenlijk nog afleveringen gemaakt van Samson? Ja, natuurlijk wel. Dacht ik. En waarom zou hij daar ook niet opduiken? Maar goed, de eerste stap is gezet. De contracten zijn getekend. Hij gaat optreden met Samson en Marie. Op het podium staan en zingen samen met hen. Ik kijk er zo naar uit om iedereen terug te zien, zegt Koen Krukke. Allee,
1: De helft van die cast is gaan lopen. Zoveel mensen gaat hij niet terugzien. Enkel de burgemeester, die is er ook nog af en toe.
0: Die is er nog.
1: Dat is het dan ook.
0: Maar Samson kan nog komen. Dus voilà, de eerste stap is gezet. We hebben hem onlangs nog een paar maanden geleden in dit programma aan de lijn gaat daarover. Hè. Maar voilà, het is zover. Mr. Spaghetti is back. Maar het klinkt indrukwekkend als je het zo zegt. Jump.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is Stop!
4: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de top headlines en die krijg je van Niels. Een goedemorgen, Niels.
5: Een goedemorgen. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar tijd, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Energie-expert Kenneth van Zina.
6: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
5: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna €1.800 per jaar of een kleine €300 meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof, waarbij je vrij krijgt van je baas om een opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden een vijfde minder mensen dat. Dat blijkt uit een berekening van HR-bedrijf Acerta. Het komt volgens hen door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde de vergoeding ook. En in de buurt van Port-au-Prince, dat is de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
4: Er is nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. Dat is op de Brusselse buitenring. Daar moet je 11 minuten bij rekenen tussen La Ulpe en de Welriekende Dreef. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
3: Dit is Stop! Thibaut van Leliendaal.
4: En Kesha, want die is er ook bij. En zij heeft het over een van de populairste apps van het moment. TikTok komt eraan. Na Google, Moving to the Sun.

Kesha met TikTok. Het is eigenlijk al enkele maanden niet meer de populairste app ter wereld. TikTok staat momenteel op de tweede plek. En op één, iemand een idee? Facebook, Instagram, WhatsApp. Ik geef je nog eventjes. Nee, het is ChatGPT of OpenAI. Staat op dit moment op nummer 1. Het is momenteel de meest gedownloade app ter wereld. AI is taking over, zouden ze zeggen natuurlijk. Goedemorgen trouwens, dinsdag 25 augustus. Je luistert top met nu Medusa en Dermot Kennedy. Goedemorgen.

En van David Guetta even naar Brian V, de Belgische DJ-producer. Hij heeft aangekondigd op zijn TikTok dat hij een remix gaat maken van dit nummer hier. Sex on the Beach van Teaspoon. Hij heeft de goedkeuring gekregen om ermee aan de slag te gaan. Hoe het gaat klinken, dat zullen we binnenkort wel horen, zeker. Hij gaat het doen met Justin Jesso als vocal, dus zeer benieuwd naar het eindresultaat. Nu nog eens de doorbraakhit van Brian V. Al bijna 20 miljoen streams deze hier. Where have you been?

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schatje, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
12: Let's go!
11: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
14: Oh, schat, kijk, die afwerking.
15: Oh, en dat is hier zo stil.
14: Oh, voel eens, het toch niet meer.
15: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
14: Oh.
13: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
14: Oh.
13: Zegt.
16: Oh, Quadro.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
18: Homo koken.
19: En, wat wordt het vandaag?
17: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
19: Quesadilla.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Oh, ons cv-fotoboek is er.
21: Mag ik eens kijken?
20: Wauw. Weet je dit nog?
21: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
20: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
22: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
23: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
24: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
23: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
24: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
23: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Zoals je wel weet, zijn Jeroen en Koen aan hun laatste dag bezig in de ochtend bij Top.
1: Dit is Top.
0: En Jeroen die had gisteren een accidentje. Die stootte een kop koffie om hier op het mengpaneel waar ik nu aan bezig ben. Dus vandaag staat er hier gewoon een volledig nieuw mengpaneel. Die mannen denken ook de laatste dagen hier, we breken het kot nog eens lekker af. Ja. Ze hebben het iets te letterlijk genomen. Dus moest je het ongeval van gisteren willen zien, dat kan via onze socials, Facebook, Instagram, TikTok. Daar kan je het filmpje van Jeroen zijn koffie ongeval.

0: Deze blijft goed, hè. Peggy Goo en Woman. Zometeen heb ik jouw mening weer nodig in onze Hit of Shit. Dat is dus voor zometeen. Eerst nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de Brusselse Buitenring. Daar moet je 18 minuten bijtellen tussen La Hulpe en de Welriekende Dreef. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan die 10 minuten.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
2: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
2: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
2: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: om de Top Radio BE-app er weer bij te nemen. Want ik heb weer jouw mening nodig.
1: Hit of shit.
0: Want vandaag mag jij opnieuw je mening geven over de nieuwste track van onze kameraad Kamrad. En die naam is niet zo'n cool verzonnen artiestennaam. Nee, het is eigenlijk gewoon zijn achternaam, Kamrad. Hij brak door met zijn single Be Mine. En op dit moment is dat ook de langst genoteerde track in onze top hit 40, die Be Mine. En nu dus nieuwe muziek van hem. Love Sober heet de track. Gisteren nog geen groot succes in onze Hit of Shit. Maar vandaag verandert jouw mening misschien wel. En die mening mag je achterlaten via de Top Radio B-app door Hit door te sturen als je het goed vindt. Of shit als je het maar niks vindt voor deze Love Sober van Kamrad.

Hij blijft wel een beetje hangen of zo, vind ik. Deze Camerad, Love Sober. Wat vind jij ervan, hit of shit? Dat mag je mij laten weten via de Top Radio BE-app. Dit is Henri Péver nu. If

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Hey mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
11: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
12: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
13: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
14: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
15: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
16: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
17: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
18: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
19: Voor jouw droominterieur, glasdeurenonline.be.
20: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
21: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
20: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
21: Sun wie?
20: Sun Systems.
22: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
21: Ja, chique ding is dat, hè.
20: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Ik had jouw mening gevraagd over de nieuwste van Kamerad. Love a Sober. Ik voelde de vibe wel nog wel.
1: Hit of shit?
0: Dylan die voelt dat niet. Die zegt shit, ik voel het helemaal niet. Sorry. Christophe, Bart, Diego, ook allemaal geen fan. Dikke shit, sturen ze door. Pascal is wel fan. Zeker een hit voor mij. En dan heb je nog Filip, die verwoordt het eigenlijk heel mooi. Shit, ik vind het maar wat sober. Ja, dat vind ik tof. Als je zo nadenkt over de titel en dan... Ja, goed gedaan, Filip. Dus nee, het is nog altijd geen hoogvlieger, de nieuwste van Kamerad en zijn Love Sober. Morgen liever, hoor je hem opnieuw. En nu hoor je Eva Rock met deze Rise.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Dit is Stop!
3: Goedemorgen, het is 11 uur. Hier is Niels met de top headlines. Een goedemorgen, Niels.
4: Een goedemorgen. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort energie-expert Kenneth van Zina.
5: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
4: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna €1.800 per jaar of een kleine €300 meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. En ook stookolie wordt goedkoper. De toegangswegen naar de Hoge Venen zijn weer open. Ze waren 10 dagen afgesloten door de zware natuurbrand daar. Door de heropening kunnen veel winkels en bedrijven in die regio heropstarten. Het natuurgebied van de Hoge Venen blijft wel strikt verboden terrein. De brand daar is wel onder controle. En in Zuid-Soedan zijn 2 VN-blauwhelmen omgekomen toen ze in een hinderlaag liepen. Het gaat om 2 Ethiopiërs die daar op missie waren. Ze werden plots aangevallen. Zeker 7 andere mensen raakten gewond, onder wie 2 andere blauwhelmen en 2 burgers die voor de VN werken. In Zuid-Soedan woedt een hevige strijd tussen de regeringstroepen van de president en rebellen die zijn rivaal steunen. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
2: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
3: Met onze Belgische maestro, beter bekend als Stromae, die is onderweg naar Gordo en Renier Zonneveld. Loco, loco.

zo werd het 8 over 11 op deze dinsdag voormiddag. Met Stromae en Tous les Mêmes. We tellen samen af naar de lunch met het komende uur de Shapeshifters, Marshmallow, Demi en Mike en nog vele meer natuurlijk. En nu eerst Purple Disco Machine samen met Nothing But Thieves. Dit is Something On My Mind.

0: Franse salavi, baby.
1: Blijkbaar zou boeken lezen niet enkel meer zijn voor oudere mensen. Zo blijkt nu toch uit recent onderzoek dat meer en meer jongeren tussen de 18 en 34 boeken lezen. Meer als vroeger dus, en daar zou blijkbaar een logische verklaring voor zijn. Ik leg het zo meteen uit na I Wrote

0: Lotto is op zoek naar billen.
1: Billen?
0: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
0: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
0: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: C'est
0: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Echt, een heel jaar!
6: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
7: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: homo koken.
9: En, wat wordt het vandaag?
7: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Quesadilla!
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

meer en meer jongeren lezen terug boeken. Het is weer hip. Het heeft allemaal te maken met de tv. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 43% van de Belgische 18 tot 34-jarigen al eens een boek las of kocht nadat ze eerst een verfilming of serie zagen. Dus ja, heel veel series zijn gebaseerd op een boek, zoals bijvoorbeeld Bridgerton, The Witcher, The Queen's Gambit en nog vele meer natuurlijk. En zo worden streamingsdiensten een nieuwe manier om boeken te ontdekken. 26% van de jonge Belgen vindt via streaming nieuwe boeken of auteurs. Maar dat is wel nog altijd niet het populairste. Ook social media zorgt ervoor dat 54% nieuwe auteurs of nieuwe boeken weet te vinden. Dus daarom dat boeken lezen hipper dan ooit aan het worden is. Het is goed, hè? Beter dat dan series kijken, denk ik dan.

0: 12. Zometeen heb ik jouw mening nodig, want dan heb ik weer een gloednieuw dilemma voor je klaarstaan. Eerst is Marshmallow nog onderweg. Met Another Drink komt eraan.
1: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
2: Afstandsonderwijs.
3: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
5: Lidl, dat kan tellen.
1: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
6: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Dit is... Top. We make you move. Your summer beat. Thibaut van Leeuwen.

0: Ik heb weer een dilemma meegenomen vandaag, dus neem de Top Radio BE-app er maar bij.
1: Daily Dilemma.
0: En vandaag heeft het te maken met eten, want dat doen we allemaal heel graag natuurlijk. Ik heb gisteren oldschool spaghetti gegeten en vandaag heb ik zo'n Italiaanse wrap mee. Ik ben dus heel grote fan van de Italiaanse keuken. Maar als jij dus zou moeten kiezen tussen de Belgische keuken of de Italiaanse keuze, voor welke van de twee ga je dan gaan? Belgisch, denk aan een goede stoofvlees met frietjes, stekfrietjes, pepersausje erbij, volle vanke. En Italiaans, ja, pizza, pasta, alle soorten pasta's, mozzarella, bruschetta. Ja, ja, ja, kijk, die Italiaanse keuken is gewoon fantastisch, ik geef maar een tip. Maar kijk, uit welke van de twee kies jij? Is dat de Italiaanse keuken of de Belgische keuken? Dat mag je mij nu eens laten weten via de Top Radio BE-app. Zeer benieuwd voor welke van de twee je vandaag gaat.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
3: Maar nee, ik wil parket.
2: Tegels.
3: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
2: Goed idee.
3: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
2: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
3: Check isolatievloer.be.
4: Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten, Cherry Moon Tracks, Nina Black, Michael Amani en meer. Barabiets, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabiets.be.

0: Ga jij voor de Belgische keuken of voor de Italiaanse keuken? Dat was het dilemma van vandaag.
1: Daily Dilemma.
0: Jessica uit Mechelen die stuurt via de Topradio B-app. Belgische keuken, niets zo goed dan spinazie of wortelstoemp met spek en worstjes. Ja, snap ik helemaal ook. Laurens die stuurt dan weer, de Belgische keuken is goed, maar de Italiaanse keuken is gewoon veel, veel beter. Patrick die vindt het een zeer moeilijke keuze. Kan ik allebei? Ik ben zot van stoofvlees, maar even goed van een goede spaghetti. Nee, je gaat toch moeten kiezen, Patrick. Dus laat het eens weten. Karine gaat voor de Belgische keuken. Femke is Team Italia. Limoncello spritz all the way. Ja, limoncello is wel een aperitiefje, maar ik keur het goed. Het is oké, Femke. Jeroen die stuurt dan weer graag Belgische keuken voor mij. Graag een patatje af en toe. En dan heb je nog Nico uit Herne, die stuurt ook toch liever Italia voor mij, maar wel elke dag nog een frietje kunnen steken. Ja, maar dat telt natuurlijk, dan zal het wel Italiaanse frietjes moeten zijn, met zowat truffel, olijfolie en van alles en nog wat. Ik heb het eens opgeteld vandaag, en ja, toch 70% die kiest voor de Belgische keuken. De Belgische keuken is toch populairder dan de Italiaanse. Ik had het eigenlijk niet verwacht, ik had zo meer 50-50 verwacht, maar kijk, de Belgisch vier op zijn eten zeker.
1: Dit is top!
0: En dit is Lost Frequencies nu met Live It All.
1: We make you move.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Dit is Top!
8: Goedemiddag, het is 12 uur, tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Niels. Een goedemiddag, Niels.
9: Goedemiddag. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
10: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
9: Intussen onderzoekt het gerecht wat er net is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. De burgemeester van Sint-Gilles in Brussel overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie na de reeks schietpartijen daar, mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Gisteravond werd er op een kruispunt geschoten met een Kalashnikov, volgens de burgemeester terwijl er daar kinderen in de buurt waren. Persagentschap Belga noteerde 18 kogelinslagen in de weg. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. Ook stookolie wordt goedkoper. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim €76 miljoen. Dat is een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Je hoort Natasha Rommes.
11: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
9: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En er is een derde drone met explosieven gevonden in de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat schrijven Duitse media. De drone lag in een veld. Eerder deze maand werd in Leipzig ook al een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns vliegtuig. Niet veel later botste een andere drone tegen een vliegtuig. Mogelijk zit Rusland achter die incidenten, maar Moskou ontkent dat. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen. Droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het stevig regenen, mogelijk ook met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
7: Dit is Top! Thibaut van Leliendaal.
8: Geniet van je lunch, ga naar buiten, want de zon schijnt. Sun is shining, komt eraan. Na Another and Talk to You. Goedemiddag.
7: Top.

Dat was gisteren niet echt het geval. Allee, toch niet in Spanje. Want ik had me gisteren tegen een uur of vijf rustig voor de tv gezet voor de derde etappe van de Ronde van Spanje. En plots kreeg ik geen beeld, maar ik zag enkel Karel van Nieuwkerken zitten naast José de Kouwer. Het beeld was blijkbaar weggevallen in Spanje door een blikseminslag. Het was daar plots heel hard aan het stormen. Plots kregen we weer beeld en begon het mega hard te hagelen. Zo hard zelfs dat de wielrenners zelfs hebben besloten om gewoon af te stappen en in een chalet te gaan schuilen. Het was nogal een zicht. Het was heel grappig om te zien, al die wielrenners zo in een chalet met chocomelkjes vast en zo, om hun wat warm te houden. De organisatie heeft dan beslist om de etappe gewoon te schrappen. Gewoon gestopt. Het was eigenlijk nog maar 15 kilometer te gaan tot aan de finish. Maar ze hebben gezegd, we gaan niet meer verder doen voor het belang van de renners. En het is gewoon de terechte beslissing, leek mij. Vandaag trekken ze richting Andorra en daar zou het toch al niet meer mogen stormen. Allee, dat zijn de voorspellingen, hè. You're so-

krijg hier een berichtje van Sandra in de topradio BE-app. Ze stuurt: hey Thibo, mijn laatste week verlof, dus bezig aan de grote kuis. Volgende week terug voor de klas gaan staan, dus blijf ze maar draaien. Wel, met alle plezier, Sandra. Top, top, top, top. Wat denk je van deze? Stem lang in.

0: Nog voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
2: Kom dat nu niet doen.
0: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
3: En krijg ik roze blokjes?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
10: koken.
11: En, wat wordt het vandaag?
9: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Quesadilla!
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Oh, het is weer zover.
13: Alex?
12: Terug naar die lange meetings.
13: Je staat op mute, Alex.
12: Terug naar die eindeloze lessen.
14: Aandacht, alsjeblieft.
12: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
15: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater. 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zat eens op zoek.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, oh, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
17: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
18: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
19: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
20: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
21: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
20: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
21: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
20: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
22: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: half 1 met Silver en Turn the Tide. Zometeen hoor je Martin Garrix en Ed Sheeran. Er is nog één plek waar je 5 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar ben je 7 minuten kwijt tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten.
1: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
8: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
7: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
8: En klanten altijd tevreden.
7: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
9: Dit is Top

Nog 3 dagen en een half en de laatste week van de zomervakantie zit er alweer op. Redenen genoeg dus om er nog eens op uit te trekken. En zeker vandaag en morgen, want ze geven nog 2 droge en 2 goede dagen. Wat zijn jouw plannen nog de komende dagen als je nog vakantie hebt? Dat mag je mij altijd eens laten weten via

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Schatje, wat doe jij op die ladder?
6: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
1: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Nieuwbouw of renovatie?
7: Terras of poolhouse?
1: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
7: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
8: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
9: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
10: Land of Love, zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
11: Voor het keuzemenu druk 1 om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
12: Of bel Mark van Oerle, iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
11: Verzekeringen van Oerle, service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
13: Bommetje of rustige duik.
14: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
13: Meer info. dm-zwembaden.be.
15: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams werktextiel.
16: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
17: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
18: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
19: Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Nees en meer. Barabeats, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabeats.be.

Ik was wel eens benieuwd wat jouw plannen zijn nog voor de laatste week van de vakantie. Joris die gaat met de kindjes morgen naar Bellewaerde. Cathy die luistert mee vanuit Spanje. Ja, dit weekend keren ze terug naar België, dus de laatste week vakantie voor Cathy daar. En dan heb je nog Luc, die zit momenteel in Middelkerken, in het appartementje van zijn ouders, nog wat genieten van de rust voor de rush, de schoolrush weer gaat beginnen. Zo meteen checken of het daar al druk is trouwens. Niet in het appartement van Luc, hè. Wel aan de kust natuurlijk, dat is voor zo meteen. Na Cobra Starship...

0: Als je net zoals luisteraar Luc aan de kust zit, of je gaat naar de kust, dan kan je de volgende vraag stellen.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En je kan dat checken via de kust.be, via de kustbarometer. En op dit moment is het zeker en vast niet druk aan de kust, dus je kan nog gaan. Overal Oostende, Middelkerken, Kokzijde is het heel kalm. Dus trek erop uit, jongens. Neem de auto, ga gewoon. Het is zalig weer. Barreken doen, beachbar. Go for it!
1: Dit is Stop!
0: Zometeen Bart-Jan op je radio. En nu Bibi Rexha, New Religion.

0: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Dit is Stop!
2: Er zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartijen in Sint-Gillies van afgelopen dagen. 1 uur, Niels, goedemiddag.
3: Een goedemiddag. In Sint-Gillies in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gillies overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Ze zijn mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang, nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat wel nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
4: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
3: Intussen onderzoekt het gerecht wat er precies is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. In Wondelgem in Gent is een onthoofde kat gevonden in een tuin. Het was de bewoner die het dier vond en de eigenaars en de politie verwittigden. De baasjes hebben een klacht ingediend tegen onbekenden. Het is niet duidelijk wie de kat gedood heeft en waarom. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim 76 miljoen euro. En dat is ruim een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Natasha Rommes.
5: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboardgame. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboardcommunity blijven activeren.
3: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl and Close. Die laatste werd ook echt genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook een nominatie krijgt. De film komt in oktober bij ons in de zalen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het dan stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
1: Jan de Prateren.
2: Ik vul je dinsdagnamiddag met beats van Jennifer Lopez, James Hype en Swedish House Mafia. Dit is de nieuwe Happiness is So Sad.

Het is de hardest working man in DJ business. Het is James Hype. Hij oefent ook elke dag. Dat is straf om te zien. Je kan hem volgen op zijn socials. Dan zie je dat ook. Technisch haalt hij ook de zotste kunstjes uit, eerlijk gezegd. Hij heeft al een hit of 6 gehad. Maar eigenlijk zegt hij, onlangs in een interview, dat hij meer dan 100 nummers klaar heeft. Maar ze zijn niet allemaal even goed genoeg. Kijk, hij maakt dan ook nog eens de juiste keuze. Het was nog eens die fantastische grote hit.

Weet je waar je gevraagd wordt om toiletslippers aan te trekken? Ik verklaar me nader. Dit is echt, zowel in hotels als bij mensen thuis staan er soms slippers aan de ingang van de toiletruimte. En de bedoeling is, als jij dus naar het toilet gaat, om één of twee te doen, dat je die slippers aantrekt. Dus enkel in de ruimte van het toilet, of in de badkamer waar dat dan is, en dan stap je weer buiten en dan kan je die daar achterlaten. Het zou bijdragen tot de hygiëne van het huis. En het is een bepaald land waar het plaatsvindt. Dus als jij weet waar, misschien ben je er al geweest, of misschien staat het op je bucketlist, en heb je het al eens ergens gelezen, stuur eens door via de Topradio BE-app. Weet je waar? Toiletslippers. Lady Gaga.

0: knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
10: Lotto is op zoek naar billen.
11: Billen?
10: Die op designmeubelen willen zitten.
11: Oh ja.
10: In een dure onderbroek.
11: Oh, ik wil dat.
10: Eventueel met een trampstamp erboven.
11: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
12: Cécile.
10: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: je waar?
1: Ik vroeg je daarnet, weet je waar er gevraagd wordt om toiletslippers aan te trekken? In hotels heb je het misschien al meegemaakt, maar in dat land gebeurt het vooral ook bij mensen thuis. Dus als je daar naar het toilet gaat, dan staan er aan de toiletruimte slippers klaar. Bedoeling is dat je die aantrekt in de ruimte. En als je dan uit het toilet gaat of uit de badkamer waar het toilet zich ook bevindt, dan laat je die slippers daar terug achter. Dus je draagt die niet in de rest van het huis. Het zou bijdragen tot de hygiëne. Kijk, er is één land die er altijd met kop en schouders bovenuit steekt als het over hygiëne gaat. En dat is natuurlijk Japan. Dat weet je ook wel. Tatjana wist dat. Chris, Britt, Rob en Sophie hebben dat ook allemaal gestuurd. Die zijn er denk ik al geweest of hebben het toch positief ervaren. Misschien thuis ook eens proberen. Pink komt eraan met Trustfall bij top. Eerst Haven en Catlin

0: Ik denk dat iedereen alles in Disneyland Parijs is geweest. Je weet dat het daar een heel leuk en tof park is, bereikbaar voor heel veel mensen, zowel uit Frankrijk als België als Nederland. Daar komen binnenkort een aantal gigantisch reuzenparken bij. Hoe de vork daar precies aan de steel zit, vertel ik je zo. Eén lange file die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je een kwartier.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Het nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh my.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Wel, je hebt geen gaatjes.
12: Maar?
11: Nee, geen maar.
12: Alsof.
11: Wat blieft?
10: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Ik denk dat iedereen één of meerdere keren al naar Disneyland Parijs is geweest. Is altijd leuk, de attracties, de parade, op de foto met Mickey of Minnie Mouse. Het kan allemaal. Het is echt een gigantische attractie nog altijd. 15 miljoen bezoekers per jaar trekken naar Disneyland Parijs. Maar tot op de dag van vandaag nog altijd geen enkele euro winst gemaakt. Dat is een klein detail. Nu hebben de Saoedi's, jawel, Saoedi-Arabië, net een overeenkomst gemaakt met president Macron om 3 nieuwe pretparken te bouwen rondom Parijs. Inzet 6 miljard euro. Dus zoveel gaan de Saoedi's investeren. Het is natuurlijk een project wat een paar jaar vraagt om te bouwen. Maar kijk, binnenkort hebben we nog meer keuze dan alleen Disneyland Parijs.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.
1: We make you move.

0: als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
5: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
4: Trappen op Maat?
5: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
3: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
7: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede recht een jong camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus.
8: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
7: Allee, serieus. Moduvan. Wiederma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Kansen krijgen op je werk.
10: Check.
9: Interesse in machines.
10: Check.
9: Goede werksfeer.
10: Yes.
9: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
11: Sta je nu weer in de file? En ben je hier weer te pletteren?

Ik had het er gisteren nog kort over. Meer en meer muziek wordt gemaakt met AI. Op zich niet zo'n probleem als het een hulpmiddel is bij, laten we zeggen, een originele creatie. Iets wat uit je hart geschreven is. Dan kan dat allemaal wel. Maar meer en meer muziek komt bijna voor 100% van AI. En daar is wel een probleem mee. Australië is nu het eerste land die het aan banden legt. Wat ze gaan doen, vertel ik je zo. Na Cygnus X en ook Mary J. Blige staat klaar. Family Affair.

Kijk, sommige dingen moet je aan banden leggen, zoals fatbikes. In ons land lijkt me dat wel een goed idee. Bij muziek is dat ook een beetje zo met artificial intelligence, want AI neemt het boeltje over. Dat merk je heel vaak. In Australië leggen ze daar de boel aan de ketting. Het is te zeggen, in hitlijsten zal het niet meer mogelijk zijn om songs te hebben die volledig, en dat gebeurt wel vaker, gemaakt zijn met AI. Ik laat jou een voorbeeld horen. Een liedje wat op nummer 2 heeft gestaan in de Australische hitlijsten. En je gaat het ook zelfs herkennen. Het is dit hier. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you. Het is mooi gedaan, vandaar ook dat het op nummer 2 stond in de Australische hitlijsten. Het is Josh Fawaz, met Like a Prayer van Madonna natuurlijk. Maar eigenlijk heeft die man daar niks aan gedaan, buiten wat dingen ingegeven in een computer. En het is er zo uitgekomen. Kijk, dat is niet de bedoeling. En daar gaan ze dus binnenkort iets aan doen. Het is te zeggen, er komt een soort van label waarbij ze aangeven van kijk, dit is gemaakt met AI. En te veel, want er staan een beetje restricties op. Sommige dingen mogen wel, maar andere dingen dan weer niet. Ik denk dat iedereen moet volgen. Ook de Spotify's van deze wereld zijn dat van plan, zodat we eerlijke muziek krijgen die creatief en uit het hart is gemaakt. Zoals dit hier.

0: Your husband is coming.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Stop!
3: Het is 2 uur en Niels zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Niels, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onet bij Dinant, dat schrijft Sud-Info. Politie en parket zoeken daar sinds vanmorgen naar de vader van de kleine Timeo. Die twee raakten een maand geleden vermist. Gisteren werd in Onet al een kinderlichaam gevonden, zo goed als zeker dat van Timeo. Maar een autopsie moet dat nog bevestigen. En nu is dus mogelijk ook het lichaam van de vader gevonden. Journaliste Demi van den Ede is daar.
5: Er zijn wel sterke aanwijzingen dat tweede lichaam dat gevonden zou zijn, dat dat die vader is. De procureur des Konings die gaat hier zo meteen toekomen. Die gaat ons dan meer informatie kunnen geven over wat er hier nu net gevonden is.
4: Er wordt ook onderzocht wat er met de twee is gebeurd. In Sint-Gilles in Brussel zijn 2 verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeesters van Sint-Gilles, Anderlecht en Vorst eisen een federaal actieplan tegen de drugsoorlog daar. Maar volgens binnenlandminister Quentin is de overheid de grip op de situatie niet kwijt.
6: Dat is een nationale crisis. We moeten nog meer mensen daarin steken. Maar dat is niet de enige ding die we moeten doen. Het is ook belangrijk om misschien meer te communiceren over de resultaten van de onderzoeken. Er is een persconferentie van het parket op vrijdag om te tonen dat we de controle niet verliezen. We hebben nog het controle op het terrein.
4: Vrijdag geeft de Brusselse procureur dus een persconferentie over die golf aan schietincidenten. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl and Close. Die laatste werd ook effectief genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook zo'n nominatie krijgt. In mei werd de film wel al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de bioscopen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
3: 3 lange files, E34 richting Antwerpen. Daar is een rijstrook afgesloten voor werkzaamheden tussen Nieuwburg en de Kennedylaan in Gent is dat. 22 minuten erbij. E34 richting Zelzate, ook daar is een rijstrook afgesloten. Dat is in de andere richting dan tussen Kemzeke en Zelzate-Oost. 20 minuten erbij. En ook op de R4 heeft dat gevolgen. Voorwerpen op de weg tussen de Skaldestraat en Gent-Zeehaven richting Zelzate. 20 minuten extra.
2: De Prateren.
3: Met zometeen iets uit 1994 van Snap. En het is niet Rhythm is a Dancer, maar eerst Hugel en deze Moving to the Sun.

Maar bij Top voelt elke dag een beetje aan als weekend. De muziek helpt erbij natuurlijk. Zometeen een echte weekendsong. DJ Jean komt eraan met The Launch. Maar eerst iets anders. Just a Little Hit It. Het is Justy en Sam Harper bij Top.

We zijn de laatste week van augustus. De grote vakantie is bijna afgelopen. Maandag is er nog zo'n beetje rare dag, vind ik. 31 augustus. En dan dinsdag start iedereen met school terug. Ik denk dat jij misschien ook wel naar het buitenland bent geweest de afgelopen maanden. Dat hoeft niet altijd ver te zijn. En misschien heb je daar iets opgepikt waarvan je zegt, hé, dat is een leuk liedje die ik hier nog niet heb gehoord, maar wat ze vaak op mijn vakantiesbestemming hebben gedraaid. Bijvoorbeeld als je daaruit ging, of in het hotel, of wat je daar hoorde op de radio. Bijvoorbeeld, stuur het even door via de Topradio BE-app en ik kijk het even na. En we gaan er zo eentje spelen. Iets wat door een van de luisteraars is ingestuurd en wat populair is in hun vakantieland. Topradio.be, de app, daar moet je zijn.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Go Yellow!
10: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
11: Wat? 3?
10: Yep, info op telenet.be.
12: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
14: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
13: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
14: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
13: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
15: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Dankjewel voor al die vakantieliedjes door te sturen via de Topradio BE-app. Het worden vandaag groetjes uit Warschau en dat is nog altijd de hoofdstad van Polen. Christophe was daar. Hij schrijft ook leuke en veilige stad en niet duur. Kijk, dat is meegenomen. In de uitgaansbuurt hoorde hij een liedje wat eigenlijk zo een beetje een mengelmoes is tussen reggae en dance. En het heet Angel Above Me, Run Run River. En misschien ken je het, want het is eigenlijk een reggae liedje van Stick Figure. En dat is een Amerikaanse reggae band. Maar David Guetta en Alok, die hebben dat eigenlijk onder handen genomen. En als zij dat doen, dan klinkt dat liedje plots zo.

0: Dit weekend is er nog een leuk festival in Braschaat. En dan kan je de zomer zo'n beetje afronden, denk ik. We gaan het er zo meteen even over hebben wie daar allemaal komt. Eerst naar de files op de R4 Dringen-Ont Gent richting Zelzaten gaat het traag. Tussen de Skaldestraat en Gent-Zeehaven, je verliest er 40 minuten. Ook op de E34 vertraging richting Antwerpen. Daar is een rijstrook afgesloten voor werkzaamheden ter hoogte van de Kennedylaan. Een half uur extra. R4 richting Zelzaten tussen de Riemse Steenweg en Zelzaten-West ook aanschuiven. 23 minuten. En ook op die E34 richting Moerbeke. Dan mag je ook 20 minuten bijrekenen. Dat is daar allemaal een beetje de zelfde buurt. Het een steekt daar een beetje het andere aan.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
5: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Voor we de twee vakantiemaanden afsluiten, is er nog één festival die jij zeker niet mag missen. En dat is zaterdag, The Day Before Tomorrow in Braschaat. Mooie line-up, heel veel goede Belgische DJ's. Mark with a K en MC Chucky komen, maar ook DJ Frank, Yves de Ruiter en Reggie bijvoorbeeld. En uit Nederland komt Little Kleine zijn grootste hits brengen. En wij met Top zijn er natuurlijk ook bij. En we brengen Mentos mee. Onze Silent Disco gaan we daar nog één keer opstellen en er behoorlijk mee uitpakken. En het leuke is, bij die Silent Disco bepaal jij naar welke muziek jij kan luisteren. Wat je kan kiezen tussen drie standen. Op standje 1 bijvoorbeeld hoor je Jeroen en Koen met een schaamteloze mix. Dus als je houdt van ambiance en sfeer, moet je die opzetten. Simon T staat op standje 2 met eigenlijk een beetje een Tomorrowland set. Zo kan je het best vergelijken. En Maite de Dekker, die vind je op standje nummer 3 van je hoofdtelefoon. En dan hoor je bijzonder goede techno. Het is zaterdag te doen in Braschaat op The Day Before Tomorrow.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
10: Maar nee, ik wil parket.
9: Tegels.
10: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
9: Goed idee.
10: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
9: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
10: Check isolatievloer.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge of begin.be.
12: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
13: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
14: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
15: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat? Met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
16: Voor jouw droominterieur. glasdeurenonline.be.
17: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toten?
18: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar een beetje sauna.
17: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
18: Sun wie?
17: Sun Systems.
19: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
18: Ja, chique ding is dat, hè.
17: Sun Systems. Ja, hallo maat.
20: Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Nina Black, Michael Amani en meer. Barabeats, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabeats.be.

Meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

ben blij, want de wereld heeft alweer een probleem minder. En hoe minder problemen, hoe meer vreugd. Het probleem van... Er is niks op televisie vanavond, is zo goed als opgelost. Het nieuwe seizoen start of is al gestart bij heel veel zenders. Dat gaat van de tafel van Gert gisteren gezien. Was behoorlijk strakker dan de edities ervoor. Was wel leuk om te kijken. Blind getrouwd komt eraan bij VTM, is dat ook. Verhulsjes, heel veel Ruben van Gucht. Dat heb ik ook al gemerkt in de pers, her en der. En er is ook, en dat vind ik dan zo'n beetje mijn guilty pleasure, een nieuw seizoen, ik denk bij VTM Go Plus, van Luc Allo bij de Wegpolitie. Ik vind dat altijd lachen. Kan daar niet aan.

Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is een mooie gemeente. Er is vandaag wel één probleem. Daar is blijkbaar een vliegtuigbom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. En Wachtebeke ligt zo'n beetje op de as van de E34 tussen Antwerpen en Knokke. En ook de R4, de ring rond Gent, die passeert daar. Beide autostrades of hoogsnelwegen, laat het me even zo zeggen, die zijn momenteel daar een beetje versperd omdat er een perimeter is ingesteld van 800 meter. Met andere woorden, als je in de file staat, weet je dat het daardoor is. En het kan daar nog even duren. Het zit ook zometeen in het nieuws bij Serafine. Na dit nummer van Clean Bandit en Emery. Dit is Cry Baby.

0: bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldieprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3 uur, tijd voor de nieuwsfeiten op een rijtje te zetten. Dag Serafien, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er zou een tweede lichaam gevonden zijn in Onet bij Dinant. Dat schrijft Sud-Info. Het zou gaan om een volwassene. Mogelijk gaat het om de vader van de kleine Timeo. Gisteren werd er ook al het lichaam van een kind gevonden. Mogelijk dus Timeo, maar dat moet nog bevestigd worden. Journaliste Demi van den Eten is ter plaatse.
4: De autopsie die is aan de gang. Er zou al onderzoek en vaststellingen gebeurd zijn door een forensisch patoloog. Dat is een wetsdokter die onder meer de doodsoorzaak achterhaalt, want ook die kennen we nog niet. Was die jongen al gestorven? Hoe lang? Dat zijn allemaal vragen waarop we nog geen antwoord hebben.
3: In Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gebeurde tijdens werken vlak aan de E34 en de R4. Al het verkeer ligt daar voorlopig stil. Er geldt een perimeter van 800 meter. En wie daar woont of werkt, moet tijdens de ontmanteling van de bom binnenblijven. In de Ronde van Spanje zijn de renners daarnet begonnen aan de 4e rit, een bergetappe. Het is een korte rit van iets meer dan 100 kilometer van en naar Andorra. Maar het wordt wel pittig. Vanaf de start gaat het meteen bergop. In totaal staan er 4 beklimmingen op het programma. Tadej Pogacar rijdt in de rode leiderstrui. Wout van Aert staat tweede. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
2: Het zat er net in het nieuws. Die vliegtuigbom zorgt voor heel wat problemen rond Wachtebeke. De E34 is daar versperd voor een deel. En ook de R4, de ring rond Gent. Je kan er beter uit de buurt blijven op dit moment. Op andere plaatsen zijn er geen lange files.
1: Bart-Jan de Prateren.
2: Duke Dumont komt eraan, maar eerst Gordo. Dit is Loco Loco bij Top.

Daarbuiten een graad of 24, daar moeten we nog van profiteren, zolang het zo'n lekkere temperaturen zijn, want het gaat eindigen, dat weet jij ook wel. Daarom straks kiezen we samen een song uit de Summer Beat 1000 aan de hand van de Summer Beat Roulette. Ik leg het zo meteen nog even uit. Als je zomer zegt, zeg je ook Jean-Paul. Zo klinkt hij toch. When you gonna?

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: Tijd om een nummer te kiezen uit de Summer Beat 1000. Met andere woorden, je hebt 1000 kansen. 1000 goede zomersongs die wij eind juni al helemaal in die lijst hebben afgevuurd. Jouw richting uit. Met andere woorden, we kiezen er eentje samen. Jij geeft mij een getal en ik match dat met de song die in de Summer Beat 1000 achter dat getal staat. Bijvoorbeeld, op 14 stond Calvin Harris met Summer bijvoorbeeld. Zou een optie kunnen zijn. Of, als ik dan een beetje verder zak in die lijst, want het zijn er natuurlijk veel, op nummer 127 staat dan

0: Jean-Paul met Get Busy, maar die hebben we er net al gehad, Jean-Paul, dus dat zou ik dan weer niet doen. Stuur me maar een getal door, het getal wat jou het meest aanspreekt op dit moment, het getal dat je voor jou ziet staan op een of andere manier, of een getal liefst waar jij iets mee hebt. Stuur het even door, ik match dat met een song en we spelen dan een leuk nummer uit die Summer Beat 1000.
1: Dit is Tom! Yo, Sam Veld hier. Hey!

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
15: En wat wordt het vandaag?
13: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
15: Quesadilla!
13: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
20: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zijn. Ik ben precies trotszet als ik over mijn vloer loop.
21: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
20: Wat bedoelde?
21: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
20: Dat zal wel.
21: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
20: Echt? Dus?
21: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Memories. Summer Beat 1000 Roulette.
1: Ik vroeg jou een getal door te sturen, zodat ik de Red-Ket-Ket Roulette kon spelen met de Summer Beat 1000. Vandaag gaan we voor het nummer 501. En dat heeft alles te maken met Thibaut, die schrijft, ja, ik ben aan het darten. En dan snap ik het wel. Je begint dan altijd bij 501 en probeert zo snel mogelijk naar 0 te geraken natuurlijk. En dan wens ik jou in ieder geval heel veel 180's toe. Dat is goed, hè, als je dat kan spelen. 501 in de Summer Beat 1000. Ik kan je zeggen wat er nog in de buurt stond eerst. Op 500 stond Rio, Shine On. En 502 was Offenbach met Head, Shoulders, Knees en Toes. Maar beste Thibaut, op 501 staat Azie met Born Again. Die gaan we spelen. Chivalry is born again.

0: Zometeen gaan we iets kopen in de Thrift Shop van Macklemore en Ryan Lewis. Thrift Shop komt er aan de Lost Frequencies ook met die hele goede nieuwe hit. Live It All heet die. Op de weg gaat het moeizaam. Vooral ter hoogte van Wachtebeke in Oost-Vlaanderen. Daar is vanmiddag een vliegtuigbom gevonden. En daardoor problemen op de E34 die daar voorbij komt. En ook op de R4-dring rond Gent in beide richtingen telkens. Er is een perimeter ingesteld van 800 meter. En je schuift er gemiddeld een kwartier tot 20 minuten aan.
1: Je wil dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op? Start de cursus Slaapcoach.
2: Afstandsonderwijs.
3: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Kies één van onze 500 thuisstudies. NHA. Nu met gratis tablet.

0: Walmart. Can we go thrift shopping?
1: What?

Live it all, zoals Dua Lipa gedaan heeft in mei en in juni getrouwd. Hoe doe je dat? De eerste keer trouw je in Londen en de tweede keer trouw je in Palermo. Met dezelfde man wel te verstaan. En dat tweede feest heeft 3 dagen geduurd. Zo hoort dat in Italië. Het was magical, zei ze in Vogue. Al deed ze af en toe met haar man een houdinietje.

0: Wow.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royo Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
4: Land of Love, zaterdag 29 augustus, tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
5: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
9: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
10: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
11: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.

Beste vrienden, zometeen na 4 uur, Wouter de Vries op je radio. De man is altijd uitgedost, alsof hij uit een doosje komt, zou mijn moeder zeggen. Daarmee bedoel ik hemd netjes gestreken, haar in de plooi. Wouter bijvoorbeeld eet ook nooit iets wat 1 dag is vervallen. Dus als er op het potje staat 24 augustus, we zijn vandaag de 25e, dan gaat hij dat niet opeten. Wouter is ook gestopt sinds een aantal dagen met het eten van eieren. Hij is bang voor salmonella. Hij vertelt het allemaal straks na 4 uur hier bij Top. Ik heb er nog een drietal. Mac en Leo Sayer zitten daartussen. Madonna en ook Years and Years komen eraan. Dit is Thunder in My Heart.

0: Met een Buzzy-pas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
3: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Dit is Top!
7: Hallo, het is Wouter, maar zometeen met jullie en de top headlines. Laat beginnen met dramatisch nieuws.
8: Goedemiddag. In Onet bij Dinant is een tweede lichaam gevonden, dat bevestigt de procureur. Het is nog niet duidelijk of het om de vader gaat van de kleine Timeo, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste persoon zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
9: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij ook nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
8: Een autopsie moet nu nog officieel bevestigen dat het om Timeo en zijn vader gaat. In Zwitserland is een Belg van 58 opgepakt na een gewapende overval op een bank. De feiten vonden begin deze maand plaats. Op beelden is te zien hoe de dader in bouwvakkerskledij een van de medewerkers bedreigt met een pistool. Dezelfde verdachte wordt ook gelinkt aan een andere bankoverval vorig jaar in maart. De man zelf ontkent elke betrokkenheid. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
7: Merci, Julie. Even kijken waar de files staan op dit moment. Dat is de R4 rond Gent, terwijl er hier een... Wat is dat? Een vlieg rond met microfoon hangt. Ja, jongens. Het zal weer voor de socials zijn, dit filmpje. Bon, de R4 tussen Wippelgem en de Evergemse Steeweg verlies een half uur. Ook nog op de R4 tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven. 25 minuten vertraging. E34 tussen Kemzeek en Moerbeke verlies je 20 minuten. En de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem een kwartier. Nu denk ik telkens dat ik die vlieg is weg dat ik hem heb ingeslikt.
6: Dit is Top. De Vries.
7: Bon, goede muziek draaien. Zometeen een retro-bommetje van Dahoe. Eerst starten met another hit van de zomer. Hier is Talk to You. Goedemiddag. Top.

0: Is dat een feestje of is dat een feestje met The Who? Meet her at the Love Parade. Your summer beat. Dit is top. Martjan was er net bezig dat ik gestopt ben met eieren eten. En eerlijk gezegd, ik ben altijd een beetje gevoelig voor dat soort nieuws. Dus inderdaad, ik ben ermee gestopt. Maar ik zit me nu wel iets te bedenken. Mijn broodje smos van deze namiddag. Ja, twee keer raden wat daartussen zat.
1: What the hell is that?
0: Als ik 7 uur niet haal, dan weet je meteen waarom. Klaar om die dinsdag weer beter te maken met Summer Beats. En ben je vandaag jarig, proficiat. Dan ben je jarig in heel mooi gezelschap. Want model Claudia Schiffer is vandaag jarig. 56 jaar. Geworden, maar still looking good. Al heeft ze ook wel een goede dokter, moet ik toegeven als ik zo Instagram bekijk.

0: vindt. Wat zijn de meest gegoogelde, meest opgezochte termen van deze dinsdagnamiddag? Ik heb hier weer een overzicht. Mensen gaan kijken. Het begon allemaal rond de middag.
1: Vandaag om
0: 2:30
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Blikseminslag heeft alles te maken met een blikseminslag in de Amerikaanse staat Florida. Daar zijn een moeder en haar 2-jarige dochter zondag overleden nadat ze op de stoep door een blikseminslag werden getroffen. Ja, kom zo aan je einde, zeg.
1: En om
0: 2:00
1: werd gezocht naar...
0: Salmonella heeft alles te maken met, ja, mijn eitjes ook van daarnet, hè. Door een salmonella-uitbraak bij een Kempisch kippenbedrijf zijn in ons land al minstens 306 mensen ziek geworden. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Ook in nog zeker 8 andere landen werden de eieren massaal teruggeroepen. En het vreemde is aan die salmonella, je kan het niet ruiken, je kan het niet zien, kan het ook niet smaken, kan enkel helpen natuurlijk die eitjes heel goed uit te bakken, maar nog beter ze te vermijden natuurlijk. Dus ja, er is niet echt een sign van

0: Snoop Dogg, Justin Timberlake en Signs. Ik wil even een klein spelletje met je doen. Ik heb zometeen een track klaarstaan van Robin Schulz. Maar als jij kan raden wat die eerste woorden zijn, dan ben je hele straffe. Niet opzoeken. Ik versta er echt niets van. Moet eens luisteren. Allee, heb jij het verstaan? Wacht, nog eens. Dus die eerste woorden. Als je weet wat ze daar zingen, spreek het even in de Topradio BE-app. En jouw woorden start ik dan net voor de plaats zometeen. Dus ik laat nog even... Ik snap er echt niets van. Ik laat nog even horen. Nee.
1: Kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Beetje jammer, niemand heeft ingestuurd voor mijn spelletje. Kan aan twee dingen liggen, ofwel heb je er geen zin in. Ook goed, ofwel wist je het niet. Dus ik laat het even horen, de eerste woorden waren...
1: I'm fallen from great heights.
0: En jij nu. Voilà, weten we dan ook weer. Zometeen Gabri Ponte Words. Eerst DJ Snake en Justin Bieber en Let Me Love You. Goedemiddag, welkom thuis.

0: vraagje. Speel jij videogames? En heb je een idee hoeveel procent van de Belgen dat wel doet? Ik behoor er niet bij, maar jij misschien wel. Verklap het zo meteen. Nu eerst naar de weg. Waar staan de grootste files? Dat is de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. R4 rond Gent verlies je tussen Scaldestraat en Zelzaten-Oost ook 20 minuten. En een kleine 20 minuten Antwerpse ring richting Gent. Tussen Borgerhout en Kennedy-tunnel. Op een andere plaats in een vertraging zou dat niet langer mogen duren dan 10 minuten.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Code Yellow!
4: Nog tot en met 4 oktober bij je internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Oei, dat moet ik rap zijn.
4: Info op telenet.be.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: I love this feeling. So real one, repeat it.
0: Repeat it. Gamen is populair in ons land, want maar liefst 63% van de Belgen tussen 6 en 75 jaar speelt videogames, dus blijkbaar ook op oudere leeftijd. De gemiddelde leeftijd van de Belgische gamer is 35 jaar. En mannen gamen meer dan vrouwen. Gemiddeld 10 uur en 38 minuten en vrouwen ongeveer 6 uur en 59 minuutjes aan het gamen. En de favoriete game, vele gamers zullen daar wel naar uitkijken natuurlijk. Ja, top release die eraan komt, dat is Grand Theft Auto, nieuwe versie GTA 6. 19 november moet dat officieel gaan verschijnen.
2: Dit is top.
0: Zometeen draai ik nog eens Black Eyed Peas. Eerst uit Nederland, Tiësto, Lay Low.

0: Running. Ik draai zo meteen nog een artiest die openlijk heeft toegegeven dat hij de stem voor de song heeft gemaakt met AI. En zometeen ook een nummer van Milky waar je instant happy van wordt.
1: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
2: Jai. Dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
1: Trappen op Maat?
2: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
3: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
10: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
12: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
13: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
14: Our Dreams!
15: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werktextiel.
16: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
17: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
16: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.

Ik denk nu een beetje de eerste track die met AI is gemaakt en in de hitlijst is beland. Uit Rwanda komt hij, Zambia, beetje onduidelijkheid, in elk geval Afrikaanse artiest.

leuk. Nummer 1 van de Summer Beats. Dit is Stop met de Craze en Cherish. Zometeen kan je er weer een apropos pakketje gaan winnen als je ontdekt dat onze Shane Paul gaat zingen. Eerst deze absolute festivalhit. Zet hem maar eens luider. Het is jouw dinsdag met Kid Cudi en MGMT. Pursuit of Happiness.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Dit is Stop!
4: Zijn domme blondjes wel echt dom? Ik verklap het zo meteen. Eerst is hier Julie met de topheadlines.
5: Goedemiddag. In Onet is wellicht het lichaam van de vader van de kleine Timeo gevonden, dat bevestigt de procureur. Zijn identiteit moet nog bevestigd worden, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden, wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
6: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij nu ook de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
5: De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik, nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. Op 14 september start de bouw van Ventilus. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die Elia gaat bouwen om elektriciteit van de windparken op zee naar het binnenland te trekken. Dat gebeurt vooral ondergrond, maar ook voor 21 kilometer via een nieuwe hoogspanningslijn. Lotte van der Stokt van Elia.
7: In een tiental gemeenten van de 18 gemeenten die betrokken zijn, zijn er verschillende types werken die worden opgestart. Zo worden er ondergrondse kabels aangelegd tussen het strand en bruggen. Er worden lijnen versterkt tussen Isegem en Avelgem. En ook worden er verschillende hoogspanningsstations uitgebreid. We schatten dat we 4-5 jaar zullen nodig hebben eer dat alles afgerond is.
5: Er lopen nog altijd verschillende procedures tegen Ventilus van omwonenden. De kans bestaat dus dat de bouw nog stopgezet wordt, maar dat risico wil Elia nemen. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de derde keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
8: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Cowards. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
5: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
4: Oké, maar ja, die regen dat hadden ze toch ook voor vandaag voorspeld. Dus dat valt dan nog goed mee. Even kijken naar de weg. Daar staat een file op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Burgerhout 20 minuten. R4 rond Gent tussen Skaldestraat en Zeilzaten-Oost verlies je ook 20 minuten. Antwerpse ring richting Gent tussen Burgerhout en Linkeroever 20 minuten. Is ook zo op de R4 tussen Wippelgem en Brugse Vaart. En ook op die R4, ja, het staan allemaal file tussen Zeilzaten-West en Gent-Zeehaven. Op een andere plaats in een vertraging, dan mag dat normaal gezien niet langer dan een kwartier duren.
3: Dit is Stop! Wouter de Vries.
4: Vakantiemodus of werkmodus, ik heb voor iedereen de beste muziek. Zometeen Kesse starten met Prospa en Kloen.

0: Prada van Kessu en D-Block.
1: Dit is Top.
0: Goedemiddag, welkom bij Top. Ja, domme blondjes, zijn die nu echt dommer dan meisjes met een andere kleur van haar? Wel, volgens een studie van de Ohio State University klopt er niets van het stereotype dat blondjes dom zijn. Een studie onder meer dan 10.000 Amerikaanse vrouwen, denk ik dan, heeft aangetoond dat de IQ-score van de blondines binnen een marge van 3 punten valt in vergelijking met de brunettes of vrouwen met rood of zwart haar. Dus ja, dat betekent ook dat die moppen van domme blondjes in de vuilbak mogen, maar alleen misschien moet ik er toch nog eentje doen om het af te leren. Hè? Zien of je ermee kan lachen. Zegt een dom blondje tegen haar vriendin: ik ben al 7 kilogram kwijt. Waarop de vriendin antwoordt: dat is raar, ik zie er anders niets van. Waarop het domme blondje zegt: kan ook niet, hè? Ben ze kwijt? Ja, ja. Ik vind dat ze moeten blijven.

0: Amerika.
1: Het is weer tijd om een Apero pakketje te winnen hier bij Top. Het is de laatste week van de zomervakantie dat je dat kan. Freshenet Solaris Spritz, daarvoor spelen we. Het is een lekker nieuw zomersdrankje dat je kan winnen. Maar dan moet je ontdekken wat onze Shane Paul gaat zingen. Het zijn zijn laatste dagen ook en gaat er nog eens volledig invliegen met zijn eigen variant op een Summer Beat 1000 bekende hit, moet ik zeggen vandaag. Maar hij brengt het altijd in een reggae ragaton versie. Dus goed luisteren en dan titel en artiest doorsturen in onze Top Radio BER.

Oké, heb je enig idee wat onze Shane Paul heeft gezongen? Ik denk dat het redelijk makkelijk moet zijn. Mijn tip is altijd, zing het mee en dan kom je er vanzelf op. Ja, het klinkt anders natuurlijk van onze Shane, maar dat is het spelletje. En als je het weet, dan mag je nu gaan insturen in de Top Radio B-app. Ik heb van jou nodig de titel van de plaat en ook de artiest. Ja, beide zijn nodig. Dus kom maar door in onze app. En de tiende hier, die het juist instuurt, die gaat het Apiro-pakket winnen. Heel veel succes!

0: Weekend, Dancing in the Flames. Eddie stuurt hier voor de Apiro Box. Is het soms een nummer van de Black Eyed Peas? Where is the love? Eddie, dat is... Nee, niet goed, niet goed. Maar wat is het dan wel? Hoor je zo meteen.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

0: Jamaica. Jamaica.
1: Wie is er hier uit gerold door onze computer? Dat is Lotte. Lotte, een goeie namiddag.
2: Hallo.
1: Ook in de auto hoor ik. Onderweg naar huis van het werk of?
2: Ja, oké. Okay. Onderweg naar huis. Ja.
1: Zeg, heb je gisteren geluisterd? Ik had toen Sarah aan de telefoon. Ik vroeg haar wat ze allemaal had gedaan deze zomer. En ze kwam af met een strafplan dat ze naar de zonsverduistering was geweest in Spanje. Ga jij erover met je plannen, Lotte?
2: Dat denk ik niet. Nee, dat is moeilijk te overtreffen, denk ik.
1: Ja, wat heb je dan allemaal al gedaan deze zomer?
2: Veel leuke festivals, zoals Tomorrowland, op vakantie geweest, ook een beetje gewerkt tussendoor. Genoten van de zon.
1: Ja. Nou ja, ik vind dat ook niet slecht. Oké, maar we gaan eens checken wat je denkt, wat onze Shane Paul heeft gezongen, of dat juist is.
2: Love Generation van Bob Sinclar.
1: Je klinkt zeer overtuigd, vind ik.
2: Ja.
1: En dat mag, Lotte. Het is helemaal goed, proficiat.
2: Joepie.
1: Ja, joepie. Je wint het Apéro pakketje van Solaris Spritz. Kan je nog van genieten met de zonnige nazomerdagen. Of ja, het is nog altijd zomer eigenlijk, hè. Oké.
2: Okay.
1: Kijk, ik bedank je voor het meedoen. Ik wens je nog een prettige dag. En we gaan Bob nog eens draaien als dat goed is voor jou, hè.
2: Yes, supergoed.
1: Allee, ik heb chance. Dag Lotte.
2: Ja, dag.
0: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Meezingen, meefluiten, boxing klaar heeft Lotte daarnet geluk gebracht. Helaas niet voor Thijs. Thijs stuurt hier alweer geen prijs voor Thijs. Ja, Thijs, ik zie het. Je hebt al vaak meegedaan met spelletjes hier deze zomer. Maar niet afgeven, Thijs. Niet afgeven. Ook de komende dagen kan je nog kans maken. En dan maar hopen dat de computer jouw naam eruit haalt. Hè. Maar wie niet waagt, niet wint, zegt het spreekwoord. Er zijn nog andere spreekwoorden, maar daar ga ik me niet aan wagen. De files. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout. 25 minuten, 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen Noord en de Le Grellelaan. De ring rond Gent tussen Gent-Zeehaven en Beneluxlaan. 20 minuten. En buitenring van Brussel van Wezenbeek tot Diegem ook 20 minuten vertraging. Op een andere plaats in het file is dat voor niet meer dan een kwartier. Zometeen Jamaican Bam Bam.
1: Schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh, my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Ah, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Lotto is op zoek naar billen.
8: Billen?
7: Die op designmeubelen willen zitten.
8: Oh ja.
7: In een dure onderbroek.
8: Oh, ik wil dat.
7: Eventueel met een trampstamp erboven.
8: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
9: C'est
7: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

gaat over Afrika. Afrika wil ook naar de ruimte gaan. Afrika is bezig met een indrukwekkende stille inhaalrace in de ruimtevaart. Ja, de ruimte was het terrein van westerse grootmachten en Aziatische reuzen. Maar inmiddels zijn er tientallen Afrikaanse landen die eigen satellieten in een baan om de aarde hebben gebracht. Ja, dat wist ik eerlijk gezegd niet, maar bij deze dus wel. Het is ook noodzakelijk. Ze willen daarmee met die satellieten de droogte kunnen voorspellen en ja, ook iedereen internet geven in Afrika, want er is daar ook soms een probleem met de masten die niet overal staan natuurlijk voor internetverbinding. Boven voor dat ganse verhaal gaan we hier een komkommerhit zoeken natuurlijk. De link kan niet zijn met space. Flight is ook een mogelijkheid of rocket. Alia, denk er zelf eens over na. Maar verras me met je goede smaak dat ik zometeen een leuke komkommerhit kan draaien met dit verhaal over Afrika in de ruimte.

Yoho! Wordt altijd happy van Coldplay en Higher Power. Komkommer heet zometeen over Afrika dat satelliet in de ruimte wil voor beter internet. Maar Sabrina merkt hierop, Afrika heeft misschien problemen met internet, maar om mensen te scammen, dat lukt ze precies wel goed. Ja, daar zegt ze zoiets.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Nieuwbouw of renovatie?
2: Terras of poolhouse?
1: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
2: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
4: Bommetje of rustige duik.
5: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
4: Meer info. dm-zwembaden.be.
6: Kansen krijgen op je werk.
7: Check.
6: Interesse in machines.
7: Check.
6: Goede werksfeer.
7: Yes.
6: De Witte van de Kaffeien. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

Heel veel ingestuurd voor de komkommerhit. Begeef de keuze maken. Ook zo moeilijk zeg. Maar het zal me lukken. Hoor je zo meteen. Eerst de Bausa Magnetic.

0: Zomerhit.
1: Afrika heeft de reis ingezet naar de ruimte, lanceert ook satellieten in de ruimte. Zie je het zitten, Afrikaanse satelliet voor je GPS. Er zijn een heleboel passende tracks ingestuurd als komkommerhit. Het zou zomaar deze kunnen geweest zijn. De Rui was hier aangevraagd. Oeh, ik raak er al niet meer aan uit, maar ik laat hem even horen. King Afrika, ja, ik snap de link wel, La Bomba. Ook nog eentje die gevraagd is voor Afrikanen in de ruimte. Space Frog.
2: It's a paradise.
1: Follow me. En dan Kurt, die denkt met de link als komkommerhit, Lovely Flight. Dat is schoon, hè? Ik had hem kraak gedraaid, DJ Sinclair. Maar ik ga de stem volgen van de meerderheid. Onder andere aangevraagd door Matthias, Gregory, Anthony en dan vergeet ik er nog een paar. Dit wordt hem hoor vandaag, de komkommerhit voor Afrika in de ruimte. Hartwell is hier en Call Me a Spaceman.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Top!
3: 6 uur, Julie is erbij komen zitten met de top headlines. Laatste nieuws over de gevonden Timeo.
4: Goedenavond. De familie van de kleine Timeo in Onnet reageert opgelucht. Vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Ede kon met de familie spreken.
5: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan, maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
4: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. De grote natuurbrand in de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwmachine. Dat zegt nu ook het parket van Luik nadat verschillende media daarover berichten. Het parket bekijkt ook nog andere pistes. Het kan wel nog maanden duren voor het onderzoek afgerond is. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare natuur in vlammen op. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in het Brusselse. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. De burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
6: Ik wacht over de oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
4: Bevoegd minister Quintin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. Regisseur Lucas Dont is vereerd dat zijn nieuwe film Coward de Belgische inzending voor de Oscars is. Het is al de 3e keer dat ons land kiest voor een film van Dont na Girl and Close. Je hoort Lucas Dont.
7: Het went niet. Het voelt nog altijd als een groot geluk eigenlijk. Als een groot privilege ook om België te mogen vertegenwoordigen met onze film Coward. We zijn een klein land, maar waar wel heel sterke films gemaakt worden. En dus om met onze film gekozen te zijn, dat voelt bijzonder.
4: In januari weten we of de film genomineerd wordt. Coward werd al bekroond op het filmfestival van Cannes. Bij ons komt hij in oktober in de zalen. De Sloveen Tadej Pogacar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Vidar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogacar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
3: Naar de weg met een ongevallen D314 tussen Genk Oost en Hout halen verlies een half uur. Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerp West en Borgerhout ook een half uur. Buitenring Brussel defect voertuig tussen Wezenbeek en Zaventem 25 minuten. E19 defect voertuig daar tussen Kontich en Mechelen Noord verlies je ook 25 minuten. Op een andere plaats in een vertraging is dat voor niet meer dan een kwartier.
2: Dit is Top. Wouter de Vries.
3: Werkdag off, radio on. Een verfrissende regendouche na een hele dag van werken. Zo voelt deze track. Top. Swedish House Mafia.

0: Ariana Grande, we gaan ze missen, stem van een engel.
1: Dit is Top.
0: Maar ze heeft gezegd dat ze er even mee stopt vanwege de vele kritiek die ze eindeloos blijft krijgen op haar social media over haar lichaam, dat ze te mager is en zo. Zeg even een vraagje voor alle mannen die luisteren. Sorry aan de dames. Maar even een, ja, misschien intieme vraag, ik weet het niet. Het gaat over het afscheren van lichaamshaar. En laat ik gewoon eens de vraag stellen. Zijn er mannen die het haar van hun benen scheren? Dus ja, het haar eraf scheren. Waarom begin ik daar? Ik weet niet of ik het wil delen. Als je zegt van ja, het is te intiem, ik ga dat niet doen, Wouter. Geen probleem, maar als je eerlijk wil zijn, dan stuur het gewoon in de app. Blijft anoniem hoor. Doe gewoon eens een klein onderzoekje. Zijn er mannen dus die het haar afscheren van de benen? Ik noem maar iets. Waarom begin ik daarover? Ach ja, waarom begint hem dan nu over? Wel, in Japan is het een enorme rage om alle lichaamshaar eraf te scheren bij de mannen. Waarom dat is, dat verklap ik zo meteen. En over het kan overwaaien naar ons land dan ook eigenlijk. Op basis van mijn onderzoekje. Ik lees het wel. Ik zie hier al rare dingen binnenkomen. Ik lees het wel in de app. Dit is another Silver Lines. Goedenavond.

Killers Anatomy van Buren en Human. Ja, hoe zit dat nu? Lichaamshaar afscheren bij de mannen, bij de toppers. En er zijn ook vrouwen die reageren. Cindy zegt, mijn man scheert alles af en I like it. Benen niet. Oeps, ja. Zo weten we het, hè, Cindy. Davy zegt hier ook nog, beenhaar scheer ik niet, wel andere plaatsen. Kijk de spreuk, Wouter. Hoe korter het gras, hoe groter de boom. Hehe. Ja. Richie stuurt hier ook nog in, dat is enkel voor de coureurs. Timmy zegt, nee, benen scheren, dat is voor de vrouwen. Jury doet het dan weer wel. En wat

hier ook. Sven is ook voorstander. En Sabrina zegt, ik vind het niet erg. Zo weten de mannen ook eens hoe dat voelt voor de vrouw om dat constant bij te houden. Al zegt ze zelf, ik ben geen voorstander van bij de mannen. Dus de mannen mogen het haar laten staan. Bo, waarom begin ik daar nu eigenlijk over? Wel, het is een echte rage in Japan. De beauty trends zijn veranderd bij de Japanse mannen. Want het heeft alles te maken met de hoge, extreem hoge temperaturen. In augustus was het in Japan meer dan 40 graden. Hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. En ja, de Japanse mannen hebben gezegd, het moet gedaan zijn met het haar. Het is blijkbaar warmer met veel lichaamshaar. Dus daar is de nieuwe beauty trend geworden. Echt onder Japanse mannen om alle lichaamshaar af te scheren. Kijk, doe je nu.

0: Ja, de lichaamsontharing. Het is precies toch een onderwerpje wat leeft. Hè. Als ik hier die vele reacties zie die binnenkomen in de Top Radio BE-app. Cathy voegt er hier nog aan toe en daarmee ga ik het afsluiten. Suikeronthaling, veel beter dan scheren. Het programma lijkt wel vanuit het beauty salon te komen, hè, vanavond.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
7: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
6: Ja, ik weet het.
7: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

deze zomer nog op reis gaat naar Zweden, naar Stockholm, een citytrip, dan kan ik je zeker dit museum aanraden. Want Avicii heeft daar zijn eigen tribute museum in Stockholm, de Avicii Experience.

0: Zometeen nog eens belletje trek. Eerst naar de weg met de file Antwerpse Ring tussen Antwerp-West en Borgerhout 20 minuten. E40 van Boutersum tot Tiene 20 minuten. Andere plaatsen max 10 minuten kwijt.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Welk zat eens op zoek?
9: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
11: Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
12: Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
13: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

You can ring my bell. Dat ga je ook nodig hebben voor de maansverduistering die eraan komt. Ja, je zal moeten de wekker programmeren. Of laat gaan slapen, want in de nacht van donderdag op vrijdag is het zover een gedeeltelijke maansverduistering in ons land. 93% van de maan zal dan in de schaduw liggen. In de schaduw van de aarde, ja, zo is het. De gedeeltelijke maansverduistering begint om 3:23, ik zeg het, midden in de nacht, en bereikt hoogtepunt om 6:14, dus misschien ben je dan alweer op. En kort daarna zal de maan wel onder de horizon zakken. Het goede nieuws, brilletje hebben we niet nodig deze keer. Ga jij ervoor opstaan?

0: De nieuwe top tune, de track die we alle credits geven. Robin Schulz en Watermat hebben de handen in elkaar geslagen. Zometeen Thomas Gray.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Schatje, wat doe jij op die ladder?
5: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
9: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
10: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
11: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van oerle.be.
12: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
13: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
12: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
13: Sun wie?
12: Sun Systems.
14: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
13: Ja, chique ding is dat, hè.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.
15: Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Nees en meer. Barabeats, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabeats.be.

0: Neo was dat, Let Me Love You.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Daar ga je ook van houden. We gaan shuffelen door de Summer Beat 1000 hits. Het wordt een beetje een schaamteloze editie, zie ik, want DJ Paul Elstek zal er al tussen zitten. Cascade, in welke volgorde? Ja, dat bepaalt de shuffle natuurlijk. Maar de eerste die ga ik zoals altijd al prijsgeven. En dat wordt zometeen aan de top headlines. Alcazar met... Goed begonnen, zeg ik zometeen na 7 uur. Ik heb hier nog Peggy Goo en Aerostar. Gloednieuwe track. Maar toch ook een beetje met een 80s vibe erin. Je moet maar eens luisteren. Hier is Woman. Daarachteraan nog een stukje van Joel Corey en Lionheart.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedenavond. 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruikere.
4: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven. Dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
3: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. De familie van de kleine Timeo in Onnet reageert opgelucht, vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Ede kon met de familie spreken.
5: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan, maar met dat nieuws van die vindplaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
3: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in Brussel. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. Burgemeester van Sint-Gerits, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
6: Ik wacht over de oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
3: Bevoegd minister Quentin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op, onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Widar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maximaal rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.

Mission of the Group.

0: nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die borduur!
0: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: ...zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Oh, ons cv-fotoboek is er.
6: Mag ik eens kijken?
5: Wauw. Oh, weet je dit nog?
6: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
7: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
8: Code Yellow!
9: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
11: IKEA-tip van de week.
12: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
15: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
16: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
15: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
16: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
15: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
17: Dit is top. We make you.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Van Haren, Van Haren.
1: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Dit is Top.
4: We make you move.
3: Summer Beat. 1000 Shuffle.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Goedenavond. 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruyckere.
4: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
3: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het al wekenlang kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf. Die duurt nog tot volgende week. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op, onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn de mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral namiddag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.

0: ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren, Van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
6: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
5: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
6: En klanten altijd tevreden.
5: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
7: Top! We make you move!
8: La ciudad de Toluca es especializada en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Country-legende Dolly Parton is overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Dolly Parton brak door in de jaren 70 en 80, maar trad nog altijd op. Je kent haar ongetwijfeld van hits zoals 9 to 5 en deze Jolene.

0: Dolly Parton werd 80. Het nieuws komt hard binnen in de muziekwereld. Het ging al even minder goed met Dolly Parton, maar haar overlijden komt toch onverwacht. Ook bij zangeres Barbara Dex, die het oeuvre van Dolly Parton goed kent en op dit moment zelfs toert met haar nummers.
1: Ik ben echt wel een beetje van mijn melk. Ik had het niet verwacht. Nee, ik ben als jong meisje opgegroeid met haar muziek. Dat betekent heel veel, omdat dat ook een deeltje van je leven is of zo. Goh, ik denk dat Dolly Parton, misschien raar dat ik dat zeg, maar een beetje de vrouwelijke Elvis Presley of zo. Het is echt wel een icoon. The Queen of Country.
0: Tot zover dan alles over Dolly Parton. In Griekenland woeden op verschillende plekken zware natuurbranden. In een paar uur tijd braken er 39 uit, dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van Athene. In Griekenland is het al wekenlang kurkdroog en er woedt op dit moment ook een hittegolf. Die duurt nog tot volgende week. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.